Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting

moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: way to heaven.
1: Het gezelligste station van de Achterhoek.
2: 105 MHz 90
1: en 93.1 op de kabel.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie.

Quincy Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

En licht en goed, hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: 3, weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer, het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen.

0: koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht.

Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53... onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.

0: is Hitlabel. Een gevarieerd muziekprogramma met hoofdzakelijk oude hits. Een Hitlabel wordt elke week speciaal voor u samengesteld en gratis bij u thuis bezorgd door uw lokale radioomroep Slingeland FM. Samenstelling en presentatie Willem Beemsterboer.
1: En dit kunt u allemaal verwachten in Hitlabel vandaag op Hemelvaartsdag. De Rode Draad CD, het prehistorisch hit trio en ons country trio. En verder heel veel verrassende oude hits. Hits die u zich zeker nog zult herinneren.

We begonnen vandaag het label met de Allisons. En die kwamen uit 1961. Jawel, Arjen Sjoe hoorde nu. Nogmaals, welkom allemaal hier bij RTV Slingeland. De zender die naar haar luisteraars luistert en de muziek draait die u graag wilt horen. En ik heb mijn uiterste best weer voor u gedaan. Dus het wordt weer een feest van herkenning. Met bijvoorbeeld Cindy und Bert, Wendy Rosen, Erblühen in Malaga.

0: En de volgende, dat is alweer een lust voor het oor, zou ik bijna zeggen. We zijn nog maar net begonnen. En hier zijn Sandra en Andres voor u met hun Evergreen. Luister naar Storybook Children.
1: Dit is Hit Label. De oudste, de lekkerste en de beste hits van Tom.
2: You've got your world.

En onze rode draad-cd van vandaag, die is van Roy Orbison. En u hoorde Blue Bayou. En Roy komt nog 3 keer langs vandaag. Dus ja, dan moet je lekker naar blijven luisteren. Want dat is heerlijke oude muziek, denk ik zomaar. Nou, daarmee werd het de hoogste tijd voor Andrea Jurgens met haar Manuel Goodbye.

Voor de mensen in Australië die ook regelmatig dit programma terugluisteren, heb ik het meidenkoor Sweet 16 uitgezocht. En tevens omdat ik een van de zangeressen daar heb ontmoet destijds. Hier is hun grootste hit, Peter.

0: En u hoorde achtereenvolgens in ons prehistorisch hit trio Singing the Blues van Guy Mitchell, Born a Woman van Sandy Posey en My Truly Truly Fair wederom van Guy Mitchell. En wat gaan we nu doen?
1: Hier is alweer een verzoekje.
0: Jazeker. En dat verzoekje is voor de heer Jan Stemerink hier uit Winterswijk. Jan, ik heb deze plaat voor jou uitgekozen omdat je hem zo leuk leek. Ik hoop dat je ervan geniet. Ik zou zeggen, dat gaat wel lukken, denk ik. Hier is Corina, speciaal voor jou geselecteerd.

En dat was Herman van Keken, speciaal voor Jan Stemerink hier uit Winterswijk. En u hoorde Corina, Corina. En nou, zo makkelijk is het dus, hè. Mocht u dus ook een plaatje willen horen in dit programma, dan kan dat. Dan schrijft u een mailtje aan Willem Beem, @gmail.com. Willem Beem, @gmail.com. En dan komt dat bij mij thuis. En dan ga ik dat in het programma brengen. En dan hoort u het volgende week of overvolgende week. Dat ligt er een klein beetje aan hoe de situatie bij mij zich ontwikkelt. Maar goed, dat doet er niet toe. Proberen kun je het altijd. Nou, en dan is hier alweer een enorme gouden hit. En die komt uit Duitsland. Uw hoofdleverancier van hoofdzakelijk oude hits, Willem Beemsterboer, die zorgt daarvoor. Blauw bloeit der Enzian van Heino.

Voor de tweede keer vandaag was dat onze Rode Draad CD. En nu hoorden u Roy Orbison met Lia. Nou, en ik verras u nog een keertje met een plaat van Roland Keizer en Maite Kelly. Dus geniet met z'n allen van deze tamelijk grote hit in Duitsland. Waarom hast du nicht Nein gesagt?

Ja, wat een heerlijke plaat als je het mij vraagt. En ik hoop dat u er ook van heeft genoten. Dan gaan we verder met Hans de Boy, want ook hij staat vandaag in de playlist. En hier is voor u Thuis Ben.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood en banketbakkerij ter Been.

0: Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Terswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug, beste luisteraars, voor het tweede uur van Hitlabel. Het tweede uur begonnen we met Chris Roberts en Man kan niet in mijn Siebstein zijn. En we gaan door met een plaat die in 1959 en 60 maar liefst 9 maanden in de hitlijsten stond. Luister naar Lydia and Her Melody Strings, Send Me the Pillow You Dream On.

En dat was een van de eerste platen die ik destijds heb aangeschaft, omdat ik hem zo geweldig mooi vind. We gaan verder met Herman van Veen. Die kwam ik tijdens het samenstellen van dit programma ook tegen. Hier is hij met Hilversum 3.

En vorige week heb ik deze plaat ook aan u laten horen. Maar vooruit, omdat het zo'n heerlijke oude plaat is, wil ik hem nog een keer voor u draaien. En sommige meisjes leerden hier een dansje op doen. Luister naar Frank Mills Orkest en The Music Box Dancer.

En dat was voor de derde keer vandaag onze Rode Draad CD. En deze keer hoorde nu Roy Orbison met It's Over. Ja, en nu heb ik waarschijnlijk een klein foutje, maar dat weet ik niet zeker. De Vissers van San Juan komen nu aan de beurt, zijn nu aan de beurt. En die wordt gezongen door, dacht ik, de Flippers. Maar het schijnt recht veel Gildo te zijn. Kan ook, hè?

En ik had het beloofd in het eerste uur. Benny Nijman, die komt nog een keertje terug. Jawel, en ik denk met zijn allermooiste plaat. Ik vind hem heerlijk, ik hoop u ook. Ode aan Maastricht.

En u hoorde achtereenvolgens in ons country trio 18 Yellow Roses van Marty Robbins, Crazy van Patsy Cline. En toevallig hoorde ik van de week dat er een ansichtkaart van haar met haar handschrift verkocht is voor enkele honderden guldens. Eén ansichtkaart. Dus die was wel heel erg beroemd destijds, zeker in Amerika. En u hoorde ook Things van Bobby Darin. Nou, we gaan verder op de Hollandse tour en dat doen we met Siska Peters en Aristakis. Kom in mijn armen.

0: De Ziekenboeg. Een plaat voor alle ziekenluisteraars van het label.
1: Jazeker, voor al onze ziekenluisteraars is de nu volgende plaat. En of u nu in het ziekenhuis ligt ziek te zijn of gewoon thuis, dat maakt natuurlijk helemaal niets uit hier bij het label. Dus deze is voor u allemaal. Mokkedades en er is toe.

Nou, dat ging een beetje erg vlug. Martijn Stam, die heb ik ook met een heerlijk nummer uitgekozen. En dat heb ik speciaal gedaan voor mijn nichtje in Blaricum. Mijn nichtje Ramona, die is vriend met deze zanger. En vandaar dat ze had gevraagd of ik hem toch nog eens een keer wilde draaien. Dat gaan we natuurlijk doen. Hier is Avond 2.0 van Martijn Stam.

Voor de laatste en de vierde keer vandaag hoorde nu Roy Orbison onze Rode Draad CD. En deze keer met In Dreams. En in het eerste uur had ik u beloofd, was er Sandra en Andres er. En in het tweede uur zijn het Rosie en Andres. Met een heerlijk prachtig nummer.

Ja, beste mensen. En de vaste luisteraars, die weten het wel. En ik ga het toch nog eventjes een keertje vertellen. Mocht u een plaatje willen horen, een oude hit in dit programma, kunt u gewoon aanvragen met een mailtje. willembeem@gmail.com. En dan komt het bij mij thuis. En dan ga ik dat in het volgende programma inpassen, als dat allemaal lukt. Dus oude hits, schrijf er twee op. Dan hebben we er zeker eentje waarschijnlijk. Maar ik heb er heel veel. Dus ik zou zeggen, doe uw best. En dit programma wordt zondagochtend tussen 8 en 10 uur, 's morgens dus, herhaald. En donderdagavond van 6 tot 8. Dan hoop ik er weer helemaal live voor u te zijn. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En

En dit was het dan weer. Hitlabel. Elke donderdagavond van 6 tot 8. Samenstelling, techniek en presentatie Willem Beemsterboer. En natuurlijk zijn we de volgende week weer. Graag.

0: resist the thought of being kissed by someone else.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige Groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige

0: mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu op de koffie.

0: Lang geleden, 1973, was dit het winnende liedje van het Songfestival. Power to all our friends van Cliff Richard.
1: Dit is Op de Koffie. Presentatie Geert Kroosenbrink en Ineke Bekkering.
0: 10:06. Luisteraars, een hele goede morgen op deze mooie zondagochtend, de 17e mei. Hemelvaartsdag hebben we al weer gehad. Niet zo'n lekker weer, maar richting de Pinksteren ziet het er heel goed uit. En ook op deze zondag, tenminste, het kan nog iets. Ja, kan iets beter. Kan iets beter. Nou, tot aan de klok van 12 uur is dit Op de Koffie. Muziek en informatie op de zondagochtend onder het genot van een lekker bakje koffie. En vanmorgen weer gepresenteerd door Ineke Bekkering. En mijn naam is Geert Kroosenbrink. En we hebben weer een lekker vol en gevarieerd programma, Ineke.
2: Zeker, goedemorgen, Geert.
0: Goedemorgen. Ja, wat gaan we doen?
2: We hebben, wat je zei, een leuk vol programma. We gaan allereerst aandacht besteden aan het 50-jarige bestaan van School Het Waliën. En daarover is in de studio te gast Bob Rehbergen, het hoofd van de School Het Waliën. Nou ja, dan hebben we zoals gebruikelijk de tuinpassie van Jan met een aantal nuttige tuintips. En de tuinen zijn blij dat het een beetje regent na alle droogte. En we hebben ook het bericht van Gerrit Vossers. En daarna gaan we het hebben over het inmiddels traditionele evenement, de Kunsttour. Het is volgende week met de Pinksteren, dat is inmiddels traditie. En daarover komt de voorzitter van Kunsttour vertellen, dat is Fons Cateau. En in de tweede uur gaan we met Hilke op stap. En zij heeft vanmorgen een gesprek met iemand, ik ben even de naam kwijt, maar dat gaat over de stiltemoment in het Doopsgezind Kerkje, waar elke woensdagavond. Maar daar gaat Hilke zo meteen alles over vertellen.
0: En ze is jarig.
2: En ze is jarig vandaag.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, ja, zeker. Ja. En dan om 11:30 hebben we weer de activiteitenagenda voor deze zondag. En misschien wel dingen voor de komende week. En het laatste half uur, dan gaan we weer terug in de tijd met de jaarteller. En dan is ons spelletje er ook weer. En we gaan nu terug naar mei 1984.
0: Ja.
2: En ja, door het hele programma heen heb jij gezocht en hebben wij gezocht naar liedjes van vroegere songfestival.
0: Ja, het is een beetje het weekend van het Eurovisie Songfestival.
2: En we zeiden net al, van het is allemaal zo veranderd. En wij hebben gegrasduind in de oude nummers. Ja. En nou, jij hebt daar natuurlijk in gekeken, maar ik ook. En ik zei, ik wil heel graag Dana horen.
0: Ja, precies.
2: Met All Kinds of Everything. En dat heeft te maken dat ik in de jaren 70 was een zeskamp. En dat was toen nog heel groot met en sport en een showdeel.
0: Ja.
2: Toen ben ik met de Nederlandse vertaling van All Kinds of Everything, dat heette toen Bijtjes en Bloemetjes, met mijn koor op televisie geweest. Dus ik heb daar herinneringen aan.
0: De leuke herinneringen.
2: Zeker.
0: Dus. Er is geen zangcarrière uit voortgekomen.
2: Nee, ik ben vol op televisie geweest, maar daar is het bij gebleven. Ik zong in een koor, ik had geen solopartij. Maar het was wel een heel evenement toen, dat was heel erg leuk.
0: Dat geloof ik, daar gaan we dan een keer over hebben. Eerst nu, daarna All Kinds of Everything.

0: Dana, ze kwam uit Ierland, is later nog, heeft ze nog zitting genomen in het Ierse parlement. Dus is de politiek ingegaan en dit was haar grote songfestival hit. Dana met All Kinds of Everything. Inmiddels 12 minuten over 10, tijd voor het eerste onderwerp. De openbare basisschool Het Waalium bestaat 50 jaar en dat werd afgelopen woensdag uitbundig gevierd. En vanmorgen hierover bij ons te gast in de studio, Bob Rebergen, hoofd van de school. Bob, van harte welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Allereerst van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Hebben jullie het goed gevierd?
1: We hebben het fantastisch gevierd. We hebben een fantastische dag gehad. Met de kinderen, met het team, met de ouders, met de buurt, met alles waarbij het Waalium Noord was. Echt zo gaaf om te zien.
0: Ja, ik zag al een leuk filmpje op tv op van onze collega's, van onze tv-collega's. 50-jarig bestaan. Ik denk dat het Waalium daarmee een van de jongere, misschien wel de jongste basisschool in Winterswijk is.
1: Ja, of misschien wel de oudste, hè? Dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, daar gaan we het ook over hebben. Ja. Maar hoeveel leerlingen heeft de school?
1: We hebben nu iets minder dan 100. We zitten bijna op de 100. En we verwachten dat het ongeveer zo zal blijven. Dus,
0: dat is een beetje constant zo, rond de 100. En hoeveel leerkrachten hebben jullie?
1: We hebben 5-6 leerkrachten. Met heel veel mensen in deeltijd. Dus je hebt wat meer leerkrachten dan een aantal groepen dat je hebt.
2: En hoeveel groepen hebben jullie?
1: Wat zeg je?
2: Hoeveel groepen hebben jullie dan?
1: We hebben 4 groepen. Je hebt groep 1, 2, groep 3, 4, 5, 6 en de groep 7, 8.
0: Ja, en dat is allemaal voldoende om te kunnen blijven bestaan. Want we zien natuurlijk de laatste jaren veel scholen verdwijnen. Nou, nu speelt ook zeg maar die ontwikkeling in het Wold. Korten gaat naar het Wold, Misten gaat naar het Wold. Maar jullie blijven bestaan voorlopig.
1: Ja, ik heb het gevoel en de verwachting dat we het op het onderste plateau van de krimp zitten, zeg maar ongeveer.
0: Ja.
1: En het is gewoon heel simpel, als je goed onderwijs geeft, dan blijft er altijd vraag naar een school.
0: Ja, bijzonder aan school Het Waalium is wel natuurlijk dat leerlingen zowel uit het buitengebied, uit de buurschappen komen, en dan met name Huppel, Hengsel en Ratum, als ook uit het dorp komen.
1: Mm-hmm, zeker.
0: En dat is natuurlijk ook al eigenlijk sinds het begin van de school, 50 jaar geleden.
1: Ja, we zitten op het moment op iets meer dan 50% van de kinderen dat inderdaad uit de dorpbuurt komt. Hè, de noordoostelijke kant van het dorp zie je vaak. En inderdaad iets minder dan die 50% uit de buurtschappen Huppel, Hengsel en ook naar Ratum natuurlijk.
0: Wat is het dat kinderen en misschien ook de ouders daarmee uit het dorp besluiten om hun kind naar het Waalium te sturen? Is dat de kleinschaligheid? Of is dat juist jullie aanpak?
1: Ja, de kleinschaligheid is inderdaad een van de elementen, van de factoren waar ouders op aanslaan. Wat je ook vaak merkt is dat mensen toch al een soort van relatie met de buurtschap hebben om ons heen.
0: Mm-hmm.
1: Je merkt bijvoorbeeld dat op straten zoals de Walische straat wonen vaak mensen die toch al wat binding hadden met de buurtschap, wat ik net zei. En die zijn

0: Vaak geneer om de kinderen naar een school als de onze te doen. Ja.
1: Ja. Ik dacht eventjes dat je zelf ook op school in Twaalien hebt gezeten, maar je vertelde me zojuist al, dat is niet zo, maar je roots liggen wel in Huppel.
0: Ja,
1: dat klopt. In de buurt van Twaalien, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. En daar zie je heel veel dat generaties lang al mensen naar school gaan. Opa's, ja. Van kinderen, overgroot opa's. En ik sprak van de week op tijdens de inloopreceptie, zeg maar, zoals we dat genoemd hebben. Dat meneer Gerrit van Griebhoek was. Dat was zo gaaf, meneer Huiskamp, moet ik zeggen. Maar als je elkaar dan ziet, dan is het eigenlijk meteen: goeiedag Gerrit, mooi dat je bent. En die vertelde dat mijn opa Batten gekend had. En ik denk, hoe dan? Eigenlijk weet die man niet zoveel meer van mij, terwijl ik het nog niet wist. En dat maakt dat gevoel dat
1: van school. Maakt het wel bijzonder.
0: Maakt
1: natuurlijk.
0: Het echt heel gaaf.
1: Ja, dat idee. Even een stukje geschiedenis, je hebt er zelf al over. Begonnen in 1976 dus. Maar daarvoor was er ongeveer op dezelfde plek ook al een school Huppel.
0: Klopt, school G.
1: School G was dat, hè? Ja, je had altijd die letters. Ja, ik zat in het dorp op school, dat was dan weer school O. Maar ik las dat de eerste school er ongeveer was rond 1700.
0: Ja, we hebben onze, een van mijn voorgangers, Johan Wiltendink, oud-directeur van onze school, die heeft er een hobby aan om, als hij wat uitzoekt, om er supergoed uit te zoeken.
1: Ja.
0: En dan gaat hij niet alleen kijken naar de laatste 50 jaar, maar hij kijkt meteen naar de laatste 250 jaar. En dan zie je ergens dat een meester Greupink, of ik weet niet precies hoe die man dan heette, inderdaad een bepaalde vorm van thuisonderwijs had. En nou goed, het staat beschreven in een boekje dat Johan Wiltendink heeft samengesteld. En dat is te downloaden op onze website. En dat gaat inderdaad heel ver terug. Maar je kunt wel spreken van het echte onderwijs dat zo rond de jaren 20 van de of de jaren 50 van de 18 van de 19e eeuw dus, hè, dus
1: ja, rond de 1850 las ik
0: precies.
1: Toen was er echt sprake van een school.
0: Ja.
1: En dat was ten tijde van nog het kasteel Twaalien, hè, want dat was het nog.
0: Ja, ja. Ja. Maar er geen actieve herinneringen aan.
1: Nee, dat zal. Maar misschien heb je er wel wat over gelezen. Het is een mooi boek, De Tankings van het Twaalien. Ja. En dat gaat eigenlijk over die familie Tanking, ook een Scholtenfamilie, die in die periode van 1800 tot 1900, nou ja, toen waren de Tankings alweer verdwenen. En toen is het kasteel afgebrand, hè, zo rond 1900. Ja. En, maar het Twaalien is wel blijven bestaan. En de school dus ook. En dat is belangrijk. In 1976 is dus een nieuwe school, het Twaalien, van start gegaan. En anders dan andere buurtschapsscholen met kinderen dus uit de buurtschap en uit het dorp.
0: Ja,
1: ja, dat gaf je al aan. En jullie hebben een mooie, mooie slogan. Mooi dat je er bent.
0: Ja, dat is niet zozeer een slogan. Ons motto, zeggen we dan altijd, dat is ontwikkeling begint met verbinding. En dat is iets wat het Twaalien inderdaad typeert. Maar als de leur dan toch binnenkomt, dan zeggen we, je moet uit de beunt.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is typisch Achterhoeks. Dus,
0: zo simpel is het soms gewoon.
1: Ja, maar jullie hebben het wel gebruikt. Het staat ook op jullie website. Ja. Wat is er zo bijzonder aan school het Twaalien?
0: Het bijzondere aan school het Twaalien is dat we...
1: Waarmee onderscheidt het Twaalien zich van andere scholen? Basisscholen dan wel te verstaan.
0: Nou, we zijn een school met relatief kleinschalig, met die 100 kinderen.
1: Ja.
0: Maar het onderwijs is tegenwoordig best complex. En we geven daar thematisch onderwijs. Dat doen we al een aantal jaren.
2: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, thematisch onderwijs, dat is een vorm van onderwijs waarbij we eigenlijk alles vakken in één geven. Hè. De methode alles in één gebruiken we daarvoor. En dan geven we alle vakken in één. Dus je krijgt niet meer les in spelling, grammatica, taalverzorging, schrijven. Schrijven is nog wel een apart vak, hè, technisch schrijven. Alleen, dan heb je ook nog de zaakvakken zoals aardrijkskunde, natuur en techniek en biologie. En die vatten we nu allemaal samen in periodes van 8 weken... waarin we een bepaald thema behandelen. Bijvoorbeeld het thema geloof, het thema vulkanisme, het thema dinosaurus, het thema gouden eeuw, noem maar op. En daarbinnen vindt het hele leerproces van de kinderen plaats. Zodat in alle groepen, de groepen 1 en 2, de kleine kleuters, die liften daarop mee. Groepen 3 en 4, die liften al wat meer daarop mee.
1: Dus die kiezen een thema en alle groepen hebben dat thema de weken erop als hoofdonderwerp. Ja.
2: Ja. Dat is wel leuk, zeker als je broertjes en zusjes uit één gezin op school hebt. Die hebben dan allemaal hetzelfde thema.
0: Precies dat. Dus s'avonds aan de keukentafel vertelt Marietje haar moeder, goh, we hebben wat geleerd over vulkanen. Waarop Pietje zegt tegen vader, joh, ik heb ook wat geleerd.
2: Ja, dat is leuk.
0: Dat is echt heel gaaf.
1: Ja. Ja. En dat is dus eigenlijk wat jullie zeggen, verbinding met elkaar en de omgeving.
0: Juist, dat ook.
1: Ja.
0: En dat slaat natuurlijk iets ook op het buurtschapsgevoel. Maar die verbinding hebben we bewust gekozen. Het woord verbinding, want het gaat breder dan alleen maar in de buurtschap. Het gaat namelijk ook over het onderwijs zelf.
1: Ja. En dat is dan ook de methode alles in één.
0: Sorry, ja, dat is zo. Dat is

0: waar jullie het over hebben.
1: En ik moet eerlijk zeggen, er zijn meerdere methodes hoor, de laatste jaren op de markt gekomen.
0: Ja, ja.
1: Maar dit is een van de eerste methodes die op die manier heeft gewerkt.
0: En het is dus een relatief kleine school. Betekent dat ook dat leerlingen wat meer persoonlijke aandacht krijgen?
1: We kennen iedereen.
0: Jullie, ja, ja, nou ja, dat zegt, al, ja, zegt al heel veel, ja.
1: Maar we zijn niet per se met kleine tassen. En dat maakt het zo gaaf. Wij drinken gewoon bijvoorbeeld 's ochtends koffie in de hal. Dus iedereen die binnenkomt, die wordt gezien en die zien we. En we zien elkaars kinderen.
0: Ja. Nou, de school bestaat 50 jaar. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit?
1: Goed.
0: Ja, dat is kort en krachtig en vol zelfvertrouwen.
2: Ja. Maar... Ja, je zit er ook echt te stralen. Volgens mij heb je er zelf ook ongelooflijk veel plezier in. En ja. Dat geldt misschien ook wel voor het hele docententeam.
1: Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja, dat klopt. Maar dat maakt het ook gewoon zo fijn om op zo'n plek te werken met z'n allen. En om te zien dat de weg die we zijn ingeslagen, dat de voor ons goede weg is. Dat er voor de kinderen goed is. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het is mooi dat de hele gemeenschap er is. Maar uiteindelijk zijn we school voor 100 kinderen die bij ons het beste onderwijs moeten krijgen. En vooralsnog lukt dat echt heel behoorlijk. Ja? En daar mogen we trots op zijn.
0: Ja, ja.
2: Maar ik kan me ook voorstellen, als ik even mag, van het is een heel kleinschalige school met heel veel individuele aandacht. Jullie kennen alle kinderen. Mm-hmm. Ik denk dat het dan voor groep 8 kinderen best heel erg lastig is als ze na school opeens naar het Gerrit Komrij gaan. En dat is echt wel een hele grote school. Of naar het Schaarsvoorde.
1: Dat is tweeledig. Als wij terug horen van de voortgezet onderwijsscholen, hoe onze kinderen zich gedragen daar, dan is dat iets om ook wat trots op te zijn.
2: Okay.
1: Ja. Om blij mee te zijn. Tegelijkertijd zou het ook in deze heftige buitenwereld soms misschien wat wenselijker kunnen zijn. Een kind van zichzelf wat assertiever is. Of zou het juist gaaf zijn dat de rest van de wereld wat minder assertief is, wat minder bedreigend overkomt.
0: Ja, maar
1: zodat iedereen zich...
0: Dat zijn mooie gedachten, maar ik vrees dat dat heel lastig wordt.
2: Maar de kinderen houden zich goed staande. Dat is wel de boodschap. Ja. Dat hoor je wel terug van het voortgezet onderwijs.
0: Ja. Ja, en je zei al, de kinderen komen uit de buurtschappen. Nou zie je dus, de schoolraad bestaat niet meer. Dus het betekent dat ze van heinde en verre ook vanuit de buurtschap naar jullie school komen. Ik bedoel, want Ratum is al groot. Nou ja, als je achterin Ratum woont en je gaat dan naar de school het Walien.
1: Dat is mooi aan het fietsen.
0: Dat is een mooie aan het fietsen.
1: Ja, dan moet je de sponsor wel op die duur.
0: En vroeger gingen we als kind zelf op de fiets. Maar dat is niet zoveel meer, hè?
1: Nee, tegenwoordig... We merken wel eens dat mensen in het dorp het al ver vinden. Maar het is gewoon bij het heel geloof rechtsaf, hè? En de beurt er al.
0: Ja, vanuit het dorp is het
1: ja, maar als je inderdaad vanuit Ratum komt... achteruit Ratum of richting Meadowse Diek of wat dan ook... Dan is het een stukje verder fietsen, ja.
0: Ja, zeker. Nou ja, het is eenmaal zo. En in ieder geval een mooie school. 50-jarig jubileum hebben jullie dus al afgelopen woensdag gevierd. Komen er nog meer activiteiten?
1: Nee, was nog niet. We gaan maandag gewoon weer lekker naar school.
0: Maandag weer lekker naar school.
1: Dat is een activiteit op zich.
0: En Vlieland komt eraan.
1: Vlieland komt eraan.
0: Groep 8.
1: Ja.
0: Die gaan ook binnenkort, hè?
1: De eerste groepen zijn afgelopen vrijdag vertrokken. Hè? En nadat de opbouwploeg uitstekend werk heeft verricht. Dat we allemaal kunnen lezen.
0: Ja.
1: En komende vrijdag gaat onze eigen groep met... Goed, dan ben ik het kwijt, sorry. Nee, maakt niet uit.
0: Nee, maar goed, dan gaat ook het Walien...
2: Die boffen, die nemen prachtig weer mee.
0: Ja, de vooruitzichten zijn goed. Ja. Zomertemperaturen, dan kunnen we geen reportage gaan maken.
2: Dat lijkt me heel
0: volgende week
2: erg leuk.
0: Kamp Stottermelk, dat hebben we al eens gedaan. Ja.
1: Met Barge Paske gaan ze erin.
0: Met Barge Paske, oké, goed.
1: Ja.
0: En als die terug zijn, dan werk je al naar de vakantie toe. Hè?
1: Dat klopt.
0: Dan gaat het snel natuurlijk.
1: Dat gaat zeker snel.
0: Ja. Bob Rehberger, bedankt voor je komst naar de studio.
1: Hartelijk.
0: We weten iets meer over 50 jaar school in het Walien. Ja. Leuk om te horen.
1: Ja.
0: En heel veel succes verder met de school.
1: Ja, ik vond het hartstikke fijn om hier te zijn. Dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Ja, vandaag dus in Op de Koffie allemaal songfestivalliedjes. En dit was het winnende liedje. Ik denk in, nou pak een beetje, 1982. De Engelse groep Bucks Fizz met dat leuke optreden Making Your Mind Up. Dat op een gegeven moment de rokjes worden eraf getrokken. Tenminste, dan verandert een lange rok in een minirok. Vonden we toen heel spectaculair. Tegenwoordig wordt er waarschijnlijk anders tegenaan gekeken. Het is inmiddels zo ongeveer 10:30. Tijd voor het weerbericht met Gerrit Vossers van Meteo Gelderland.
1: Gisteren hadden we wat betreft de Achterhoek een fraaie dag. De zon die kwam er toch nog wel geregeld door en bleef op de meeste plaatsen ook gewoon droog. De meeste buien trokken ook ten noorden van onze omgeving, vooral Apeldoorn, maar ook over Overijssel. Daar vielen de meeste buien. Afgelopen nacht bleef het droog, maar er was wel vrij veel bewolking. En vandaag hebben we ook met bewolking te maken. In de ochtend kan zelfs nog een spatje motregen vallen. Vanmiddag vallen er enkele buien. Tussendoor ook wel wat zon. Maar er zijn ook plaatsen waar het gewoon droog kan blijven. Temperatuur komt uit op een graad of 14 tot 15. Bij een wind die over het algemeen zwak tot matig is uit de meeste zuidwestelijke richtingen. Vanavond en komende nacht dan hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. En morgen begint de dag droog, maar later komt er wat meer bewolking opzetten en dan valt er ook wat regen. In de middag moeten we rekening houden met wat buien. Temperatuur loopt op naar 16 graden. Dinsdag en woensdag houden we het ook nog niet helemaal droog. Vooral in de middagperiode kans op een enkele bui. Temperatuur langzaam wel in de lift. We gaan dinsdag temperaturen meemaken van 17 à 18 graden. En woensdag kan het dan 19 tot 20 graden worden. Vanaf donderdag hebben we een aantal drogere dagen en de temperatuur loopt lekker op naar zomerse waarden. Vrijdag, zaterdag en zondag dan kan het al een graad of 24 tot 25 worden. En ook maandag, tweede Pinksterdag, hebben we die temperaturen. Wel is het zo dat een aantal droge dagen zijn, maar tijdens de Pinksterdagen, vooral tweede Pinksterdag, neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe in de loop van de dag. En dan hebben we na de Pinksterdagen dagen iets lagere temperaturen, maar altijd nog aangenaam van rond de 20 graden.
0: Nou, dat waren de weersvooruitzichten van Gerrit Vossers. Mooie dagen in het
2: ja, maar toch weer een beetje regen op tweede Pinksterdag. Dat
0: ja,
2: het
0: duurt nog meer dan een week.
2: Ja, kom, dat kan, is ook zo.
0: Kan allemaal veranderen, kan ook meevallen. We zijn bezig met songfestivalliedjes. We gaan naar 1987. Hier is de groep Wind. Und lass die Sonne in dein Herz. Past goed bij het weer.

0: was die zonne in mijn hart. Ja, dat waren nog hele andere nummers dan heden ten dagen die we horen in een songfestival.
1: Ja, toen ging het nog wat meer om de muziek, denk ik dan.
0: Ja. Geef mij toch maar die oude liedjes. Maar goed, ik ben ook een oude knakker, dus...
1: Ja, hier gaat de leeftijd tellen.
0: Hier gaat de leeftijd spelen,
1: bij mij ook, hoor. En misschien bij onze volgende gast ook wel. Die is ook, laten we zeggen, 60 plus.
2: Ja, nog iets meer, maar...
1: Houden we het heel vriendelijk. Ja. Onze volgende gast is namelijk Fons Cateau, voorzitter van Kunstdoer. Daar gaat het even over hebben, want volgende week is het Pinksteren. En dan is de inmiddels traditionele Kunstdoer ook weer. Een evenement zag ik op de website waarbij erfgoedlocaties, kunst en het vrije coulissenlandschap van Winterswijk samengebracht worden. En bezoekers aan het evenement kunnen verrassende dingen gaan bewonderen. Ja. Daar gaan we van alles over horen. Fons, welkom.
2: Ja. Leuk dat ik er kon zijn.
1: Fijn dat je kon komen. Ja. De hoeveelste editie is dit, weet je? De negende.
2: Ja.
1: Oké. En hoe is het ooit ontstaan?
2: Nou, het is ontstaan voor mijn tijd. Toen was ik er nog niet bij betrokken. Maar ik kan zeggen, een groep zeer enthousiaste dames... die zich het doel gesteld heeft om de kunst en het erfgoed met elkaar te verbinden. En dat te doen op een hele creatieve manier. Namelijk door daar gebruik te maken van, mm-hmm. Van de mogelijkheden die erfgoedlocaties bieden. En vervolgens te zeggen van... Ja, daar kan je eigenlijk op een hele mooie manier langs fietsen. Ja, je kan natuurlijk ook met de auto gaan. Maar wij vinden eigenlijk dat je met de fiets zoveel mogelijk moet doen. En dan levert het jou iets op. Dat levert je op dat je 1, 2 en als je heel enthousiast bent 3 dagen... langs een aantal hele mooie erfgoedlocaties in Winterswijk, in het dorp en in het gebied kan gaan. En dan heb je een ervaring van dat je de prachtige coulisselandschappen ziet. En daarnaast elke keer weer verrast wordt. Je komt in plekken waar je normaal nooit zou zijn geweest. Je komt in een boerderij, in de schoppen, in de stal, waar je zeg maar iets ziet wat je anders normaal wijze nooit zou zien. En tegelijkertijd staat er in die entourage staat kunst.
0: Ja, is het alleen in het buitengebied of ook in...
2: Nee,
0: in de bebouwde kom.
2: In de bebouwde kom en in het buitengebied.
0: Ja.
2: Dit jaar hebben we 4 locaties in het dorp. En we hebben 4 locaties in het buitengebied.
0: Okay.
2: We hebben enkele jaren wel iets meer gehad. Maar deze keer hebben we er 2 hele grote locaties bij zitten. Nou, die bieden dus ook de mogelijkheid om meerdere kunstenaars daar te laten exposeren. Dus dan, ja... Dan heb je iets heel moois. En het leuke is, de ene locatie is in Meadow. Dat is Den Deter. Je hebt de boerderij De Klauwer in Corle. Je hebt Stortlers in het Wold. En je hebt nog een keer de Schieverspad in Landgoed Kotman.
0: Oh ja.
2: En nou, bij elkaar is dat eigenlijk een hele mooie combinatie. En dan in het dorp heb je de Villa Mondriaan, die meedoet. En wat heel leuk is deze keer, met je entreebewijs kan je er gewoon inlopen. Ik vind het natuurlijk wel leuk als mensen daar even die museumkaart, als ze die hebben, door die scanner halen. Dat is 5 voor de villa. We hebben de Old School. Was vorig jaar voor het eerst bij en was vorig jaar erg goed succes. Dus dit jaar ook weer. We hebben het doopsgezin de kerkje. Nou, doopsgezin de kerk kennen veel mensen, maar ik weet zeker dat er nog veel mensen nog nooit zo'n levende doopsgezin de kerkje zijn geweest.
0: Ja.
2: Dus heel erg mooi dat ze daar kunnen komen. En we hebben, dat is gewoon de vaste plek, het oude raadhuis. En in het raadhuis, ja, dat is eigenlijk zo geschikt om dingen te laten zien. Dit jaar komen er ook weer een paar hele mooie voorbeelden van met hout en textiel. Ja, dan is het mooi.
1: Nee. Mm-hmm.
2: En wat ook heel bijzonder is van het verhaal, is dat wij het niet alleen fietstocht maken en kunst kijken, maar we hebben tijdens de manifestatie ook overal op een groot aantal locaties muziek. Kleine concertjes, 20, 25 minuten. Mensen kunnen daar gewoon

0: genieten van de. En ik hoorde net van jullie weerman. Dat we met de Pinksteren echt mooi weer krijgen.
1: Ja, dat ziet er goed uit.
0: Vorig jaar hadden we de eerste dag op de zondag hadden we stortbuien. Nou, deze keer ziet het er hartstikke mooi uit. En die regen die komt dinsdag na de tweede Pinksterdag wel. Daar ben ik wel van overtuigd. Dus dit wordt gewoon een fantastische kunstdoer. En dan ga je kijken naar de muziekoptrainers van verschillende artiesten. We beginnen bij de opening. De opening die is voor genodigd. Ja, dat klinkt een beetje flauw, maar anders hebben we veel te veel mensen in het gemeentehuis. Dus die auto. En voor onze donateurs, hè, die willen we natuurlijk graag hebben. We hebben mensen nodig die ons ondersteunen. Mm-hmm. Dat begint zaterdagsmorgens. Dan gaat Nadia Serwali, de voorzitter van het bestuur van de villa, die gaat het openingswoord doen. Mirjam Dixhoorn en Willem de Vos hebben daar een muziekoptreden. En dan smiddags om 1 uur gaan de locaties open. Het is ook belangrijk dat mensen niet eerder naartoe gaan, want de kunstenaars hebben wij ook uitgenodigd om naar de opening te komen. Om 1 uur zaterdagmiddag starten we. Dan zijn we op de zaterdagmiddag tot 5 uur open. En op de 2 Pinksterdagen van 11 uur tot 5 uur.
2: Oké, en het is een tour, maar het is niet een vaste route.
0: Nee, je bent volledig vrij om te gaan. Ik bedoel, dus, vorig jaar hoorde ik, en zeker ook door al die buien, hè, dan gingen mensen schuilen en dat soort dingen. En dus zei ze, ja, we komen niet overal toe, dus we gaan daar naartoe en daar naartoe. Heel belangrijk is, je bepaalt wat je zelf wil. Je bepaalt wat je zelf doet, maar het feit dat je gewoon uitgenodigd wordt, als het ware, in dat prachtige buitengebied ook op de fiets te zitten. Ja, dat is natuurlijk, dat betekent waarom het ook een tour is, hè?
2: Ja, maar dit gaat ook met muziek. Er zijn optredens. Dan moet je dus wel even uitkiezen hoe laat je ergens bent om van die muziek te kunnen genieten.
0: Ja, in het boekje wat jij net van mij gehad hebt, in het boekje staat precies beschreven waar de optredens zijn, wie er optreden. Dus je kan in feite gewoon zeggen, nou, ik wil graag bij de Dendeters zijn. Ik zie dat er op tweede Pinksterdag Jesse Wind optreedt. En ik wil daar graag om 2 uur wil ik daar horen wat er een stukje muziek. En ik wil de kunst kijken.
2: Ja, dat boekje heb ik inderdaad net van jou gekregen, dus ik ben wel in een bevoorrechte positie. Waar kunnen mensen dat boekje krijgen?
0: Dat boekje krijg je bij de voornaamste punt van de kaartverkoop is het raadhuis. Mm-hmm. Ja? Als je daar je entree bewijst, kost een tientje, koopt, dan krijg je tegelijkertijd boekje erbij.
2: En voor dat tientje kun je al die locaties bij
0: en
2: langs.
0: Voor het tientje kun je 3 dagen lang alle locaties bezoeken. Maar heb je helemaal gezin om naar het oude raadhuis te gaan, dan fiets je meteen naar de Deten toe of fiets je meteen naar de Klauwen toe. Daar kan je ook het entreebewijs kopen. Dus je bent voor je entreebewijs ben je niet verplicht om.
1: Maar ik neem aan dat er nodige informatie ook op internet staat.
0: Ja, natuurlijk staat er informatie op internet. Ja. Dus dat is allemaal terug te vinden. En ja, wij zien ook dat elk jaar komen mensen. En laat ik zeggen, dit kan alleen maar wegens een enorm aantal vrijwilligers. Want je moet je voorstellen, op elke locatie zijn een paar vrijwilligers aanwezig. Die verkopen de entreebewijzen, die kijken de mensen die komen, die geven informatie. Maar de interessantste informatie is natuurlijk het feit dat op alle locaties zijn de kunstenaars aanwezig. Ja.
2: En wat voor kunstenaars? Kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat kunnen mensen zo al verwachten? Je hebt al iets gezegd met textiel en hout.
0: Ja, het is heel gevarieerd. Hè? Ik bedoel, bijvoorbeeld in het oude raadhuis is het hout en textiel. Overigens, nog even daar, wordt ook nog een lezing gehouden op zowel eerste als tweede Pinksterdag door mevrouw Driessen, die vertelt iets over werken met hout. Dat is daar nog een speciale toevoeging. Verder hebben we bronzen beelden. We hebben schilderijen. Natuurlijk hebben we schilderwerk. We hebben allerlei soorten. Vrij veel textiel. Vrij veel beelden. En ook dingen. En ook schilderijen.
2: En workshops misschien?
0: Nee, workshops hebben we dit jaar niet. Nee,
2: oké, want dat zag ik ook op de website, dat er ook wel eens workshops worden.
0: Dit jaar zijn er geen workshops. Nee, dat moet gewoon passen. Hè, dan,
1: ja, dat wordt ook een lastige combinatie. Ja, als je rond wilt.
0: Nou, we hebben wel eens een keer bij het Keunenhuis gedaan. En daar was ruimte voor een workshop. Ja, dan kan je workshop doen. Ja.
2: Ja, dat snap ik. Mensen hoeven zich niet aan te melden speciaal. Dus ze kunnen gewoon echt at random op de fiets met de auto. Lopen is een beetje ver, denk ik.
0: Dat kan je proberen. Nou ja, kijk, als je de 4 locaties in het centrum wil bezoeken, hè, die zitten vlak bij elkaar.
2: Ja,
0: die zijn probleemloos te lopen. Maar in het buitengebied lijkt me een beetje veel om van de Deten naar Stortelus te lopen. Dat is een aardig.
1: Je hebt 3 dagen, hè? Je kunt zaterdagmiddag beginnen.
0: Ja. Je kan onderweg ook nog overdag, terwijl je zegt.
1: Misschien voor volgend jaar iets.

0: Dat is nog een dat kan nog uitgebreid worden. Met volgend jaar de 10e keer jubileumeditie. Dus wie weet wat we dan bijzonders gaan doen. Je hebt heel veel verteld. Ik had een hele hoop vragen voorbereid. Maar je hebt het gewoon lekker uit de losse pols allemaal verteld. Het viel me nog op. Kunsttoer is met een hoofdletter K en een hoofdletter O. En ik dacht, die O is van oer. Heeft misschien wel met het erfgoed te maken. Maar dat heeft te maken met dat het een ronde is. Begreep ik.
1: Ja, ik zei net toen je me dat vroeg, zei ik van, ga me dat niet vragen. Want dan kan ik je geen betrouwbaar antwoord geven. Dus ik vind jouw interpretatie heel leuk.
0: Ja, nou, ik vond hem zelf. Want toen ik jullie uitnodigde, dacht ik, het is kunst en een toer met de hoofdletter T. Maar,
1: maar het is twee dingen dus. Hè? Ja. Kunst en toer. En dat betekent dus, je maakt. En als het zoals het nu eruit ziet met Pinksteren wordt, dan is het landschap op zijn mooiste.
2: Zeker.
0: Ja, ik denk dat ook dat de kracht van het evenement is. Van het gaat over kunst. Er is persoonlijk aandacht voor de kunstenaars. Die hebben de ruimte om dingen te laten zien en te vertellen. Maar het gaat ook over het erfgoed. Het gaat ook over de natuur. En dat is natuurlijk denk ik de kracht van het evenement. Wordt het doorgaans goed bezocht?
1: Nou, we hebben vorig jaar ik ga je niet precies vertellen hoeveel, maar we hebben ver over de 1000 boekjes verkocht.
0: Okay.
1: Of entreebewijzen.
0: Ja, want de camping staat natuurlijk ook vol met Pinksteren.
1: We hopen dit jaar weer zo ergens 13, 14 of 1500 te
2: halen. Mooi zijn.
1: Lekker hopen. Uiteraard, want we hebben natuurlijk ook folders verspreid. We hopen dat we weer gebruik gaan maken. En eerlijk gezegd heb ik al eens een keer tegen een wethouder gezegd van, jongens, kunsttoer is zo langzamerhand heel iets speciaals van Winterswijk.
0: Ja,
1: daar moet Winterswijk niet alleen trots op zijn, maar ze moeten er ook zuinig op zijn. We houden onze eigen broek op. Dankzij onze donateurs ook. Mm-hmm. En dankzij de vele bezoekers die we hebben. Maar het is natuurlijk wel een evenement wat langzamerhand echt deel uitmaakt van Winterswijk met Pinksteren.
0: Ja, het is een prachtig evenement. Ja. Nou, nog even samenvatten. Toegangskaarten zijn te kopen in het stadhuis, maar ook bij de boekhandel las ik. Ja. En op de locaties. En op internet is heel veel informatie te vinden over waar mensen heen kunnen en waar ze ook op de locaties hun toegang kunnen kopen. €10 en dan heb je 3 dagen vertier.
1: Zo is dat
0: goed samengevat?
1: En dan ga ik nog één ding vertellen waar we niet bij stilgestaan hebben. We hebben altijd nog een project bij Kunstdoel. En dat is een educatief project. En de leerlingen van de derde klas HAVO-VWO van het GCK hebben weer een project, De Doos van Pandora. En daarom maken ze hun eigen interpretatie van. En die kan je ook in het oude raadhuis bewonderen. En wij vinden het altijd heel erg leuk dat project deel uitmaakt van Kunstdoel.
0: Dat is toch ook heel mooi dat ook de jongeren daarmee bezig zijn.
1: Ja. Ja.
0: Goed, Fons, ontzettend bedankt voor je komst en voor je uitleg en voor je enthousiaste verhaal.
1: Okay.
0: Fijn dat het mooi weer wordt volgende week. En ik hoop dat er ontzettend veel mensen gaan kijken.
1: Ga zelf ook kijken.
0: Ik denk het wel.
1: Oké, zeg bedankt. Hè.

0: Ik zat even te kijken hoe lang geleden dat alweer is. 2014, toen eindigde de Common Limits op, ik geloof op de tweede plaats tijdens het Songfestival. Ilse de Lange en Waylon Common Limits dus. Met Calm After the Storm. En als ik op het klokje kijk, 6:56. We hebben nog even tijd voor de tuinpassie van Jan.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Wat kan mij toch een wisselvallige maand zijn. Maar desondanks staat de tuin nu echt volop in beweging. De afgelopen dagen wisselen zon met pittige buien elkaar af. Waarbij de temperaturen dan ook echt te laag waren. Maar de hagen worden voller, vaste planten schieten omhoog en de eerste echte voorjaarsbloei gaat langzaam over in het begin van de zomerpracht. In en rondom Winterswijk is het buiten genieten. De weilanden kleuren fris groen. De bomen staan vol in blad en overal hoor je de vogels. Vooral in de vroege ochtend is het alsof de natuur een concert geeft. Mei is misschien wel de maand waarin je het meest terugkijkt van alles wat je eerder hebt voorbereid. De tuinspreuk van de week. De tuin beloont niet de haast, maar de aandacht.

En dan nu nog een aantal tuintips voor de komende weken. Top jonge scheuten van vaste planten. Bij planten zoals de herfstaster, floxen, kun je jonge toppen voorzichtig verwijderen. Plant eenjarige zomerbluurs na de ijsheiligen. Ik heb het de vorige keer ook al gezegd. Vanaf half mei kunnen gevoelige planten zoals petunia's, lobelia's, geraniums veilig naar buiten. Maar we kunnen het echt niet vaak genoeg zeggen. De afgelopen dagen is het wel weer gebleken. Vorst op klomphoogte. Maar voor de komende weken lijken de nachtvorsten voorbij. Slakken bestrijden. Waarom is slakken rapen het beste? Ieder voorjaar komen ze tevoorschijn. De slakken. Vooral na regenachtige dagen lijken ze ineens overal te zitten. Veel tuinliefhebbers grijpen dan snel naar korrels, slakkenkorrels. Maar eerlijk gezegd is slakken rapen vaak de beste oplossing. Waarom? Omdat het direct werkt en geen schade geeft aan andere dieren, zoals egels, vogels of huisdieren. Vooral in de avond, vroeg in de ochtend, wanneer slakken actief zijn, kun je ze gewoon verzamelen. Een emmer en een beetje geduld zijn vaak al genoeg. Daarnaast helpt het om schuilplekken te beperken. Leg geen overbodige planken, natte potten of rommelige hoekjes vlakbij kwetsbare planten. Ook een open, luchtige border maakt het minder aantrekkelijk voor slakken. Sterke planten kunnen vaak best wel wat hebben. Het zijn vooral jonge zaailingen en verse scheuten die bescherming nodig hebben. Door regelmatig te controleren en snel in te grijpen, houd je de schade vaak verrassend goed onder controle. En daarbij, de natuur helpt ook trouwens mee. Egels, lijsters en kikkers zijn echte slakkenliefhebbers. Een tuin waar ook zij zich thuis voelen, helpt dus vanzelf een handje. Ik ga verder met de tuinplant van de week. En dat is de charmante Deutzia hybrida Montrose. De Nederlandse naam is bruisbloem. Een rijk bloeiende sierheester die in mei en juni een wolk van zacht roze bloemen laat zien. De bloemen hebben een lichte, frisse uitstraling en trekken volop bijen en andere insecten aan. De Montrose groeit prachtig, compact en luchtig, waardoor hij mooi past in zowel de grote tuinen, maar ook in de kleinere tuinen. Deze Deutzia staat het liefst op een zonnige tot licht beschaduwde plek in een goed doorlatende grond. Na de bloei kun je hem licht terugsnoeien om de struik mooi in vorm te houden. Ik zou zeggen, luisteraars, geniet van deze prachtige meidagen, van het jonge groen en van alles wat in de tuin nu laat zien. Heel graag tot volgende week zondag.

0: Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten.

0: vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu op de koffie.

0: winnende Songfestivalliedje in 1974. Toch één van de grootste hits.
1: Ja, wat een energie. Ja.
0: Wat een energie. Ja. ABBA dus met Waterloo.
2: Dit is Op de Koffie. Presentatie Geert Kroosenbrink en Ineke Bekkering.
0: Welkom terug bij het tweede uur van Op de Koffie. We hebben nog een uurtje te gaan. We hebben nog een beetje koffie. Ja,
1: zeker.
0: De automaat hebben we. En we hebben het ook in het tweede uur leuke onderwerpen, Ineke.
1: Ja, zeker. Ja. Ik kon in het eerste uur bij de aankondiging niet zo gauw op de naam komen. Maar Hilke Tichelhoven, die is weer op stap gegaan.

0: gaan. En zij heeft een gesprek met Jeffrey Sletering van het Doop Sint Kerkje. En dat gaat over de bezinningsmomenten die zij organiseren op de woensdagen. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk rond 11:30 de activiteitenagenda. Die is vandaag niet zo heel erg lang. Maar er wordt wel iets georganiseerd, dus daar gaan we even iets over vertellen. En we hebben natuurlijk de jaarteller en wij gaan terug naar mei 1984.
1: Ja, mei 1984, de eerste aanwijzing, zullen we maar vast even doen. Eindelijk is het klaar.
0: Ja, ja. Daar kun je alle kanten. De eerste aanwijzing is altijd heel algemeen.
1: Nee, daarom moet ook niet te mak zijn. Nee, hè? Dus de koffie staat te wachten. En ik moet Ine zeggen, Ine, de koffie van vorige week die moet ik nog langsbrengen. Is er eventjes bij ingeschoten, maar ik sta vandaag of morgen wel bij jou op de stoep. Eindelijk is het klaar, mei 1984. Maar eerst muziek en we hebben het al gezegd. Allemaal liedjes van het Songfestival. En deze is nog niet zo heel lang geleden. Nou ja, toch wel weer een jaar of 20, denk ik. Rutje Kot met Vrede. Reden.

0: Tje kot.
1: Actueel, want het lukt nog steeds niet om de vrede te bewaren.
0: Nee, wat dat betreft blijft het actueel helaas.
1: Ja.
0: Vrede, weet je wanneer dat...
1: 1993. Hadden we even opgezocht ondertussen.
0: Ja. Ik had het gevoel dat de tijd
1: gaat snel. Dat zeiden we net ook al met de Common Limits, dat het ook alweer 12 jaar geleden is. Het lijkt echt een paar jaar terug. En nou, dit nummer ook, 1993, dat is, ja. Dat is 33 jaar geleden.
0: Onvoorstelbaar. Ja, het lijkt nog als de dag van gisteren. Het is tijd om met Hielke op stap te gaan.
1: Ja, je kijkt vragend naar mij. Ja. Zij ging in gesprek met Jeffrey Sletering van het Doopsel Sint Kerkje over de bezinningsmomenten op de woensdagavond.
0: Oké.
2: Met Hielke op stap. Elke zondag met onze verslaggever op locatie, Hielke Tichelhoven.

0: Even stil. Elke woensdagavond is er een bezinningsmoment in het doopsgezinde kerkje. Coördinator Jeffrey Sletering die vertelt er meer over. Ja, Jeffrey, een bezinningsmoment in het doopsgezinde kerkje, maar wat houdt het in?
1: Het is eigenlijk meer een stiltemoment waarbij we heel bewust even de stilte opzoeken. En dat doen we in een half uurtje. En dat leiden we in met muziek en wat mooie woorden. En zo sluiten we het ook af. Maar de basis is eigenlijk vooral het stiltemoment. En samen stil zijn. En voor de mensen die dat graag willen. En ja, in dat stiltemoment, dat kan natuurlijk iedereen voor zichzelf op zijn eigen manier een soort van invullen waarom je dat zou willen. Dat is een beetje waarom we hem ingezet. Omdat mijn gedachte was wel dat daar behoefte naar was. Om het ook uit te proberen, om te kijken, hey, is die behoefte er ook? En dat is ook wel eigenlijk gebleken, ja.
0: Ja, want dat jullie zijn nu al een paar keer gedaan.
1: Nu de tweede gehad. Ja, dat is toch jong en oud komt daar eigenlijk. Dus dat is ook wel heel mooi om te zien dat het niet... Het zijn niet alleen maar ouderen, het zijn ook niet alleen maar jongen. Maar het is eigenlijk heel gemêleerd gezelschap die graag toch even dan de stilte opzoekt.
0: En dat begon dan elke keer dus dan eerst met muziek?
1: We beginnen gewoon even met een welkom en vaak even inleidt met een gedicht, met een stukje muziek. En dan is het echt even stilte. En daarna sluiten we het dan soortgelijk af, vaak met een muziekstuk. En dan gaat iedereen weer zijn eigen weg.
0: Maar hoe kwamen jullie er zo bij om dit te gaan doen?
1: Ik werd er eigenlijk min of meer bij betrokken, omdat ik wist dat ze vanuit de doopsgezinde kerk en de protestantse gemeente Winterswijk op zoek naar waren van, hey, wat kunnen wij naast de andere diensten, wat zouden we nog meer samen kunnen doen? Waar zou vooral de behoefte liggen? En eigenlijk was ik niet heel erg onderdeel van dat gesprek, maar ik ving het op omdat ik met wat andere werkzaamheden bezig was. Waar eigenlijk, ik dacht van, hey, volgens mij is het voor mij ook wel slim om hier even wat mee te denken. En die uitnodiging kreeg ik ook. Dus ik heb meegedacht en toen dacht ik van, nou, misschien is het ook wel inderdaad behoefte, juist in een tijd waar er van alles gebeurt nu, juist heel erg behoefte aan eigenlijk niet zo heel veel dan behalve stilte. En ja, wij vonden eigenlijk het doopsgezind kerkje de meest passende ruimte. Ook omdat het vrij centraal ligt, maar ook omdat het niet zo groot is. En ja, het heeft dat intieme karakter. Het is een schuilkerk. Dus dat paste heel erg mooi in dit idee, ja, om het hier te doen.
0: Ja, want dat is het zeker wel. Het is een heel sfeervolle en dan niet zo grote kerk en zo. Dus waardoor je dus inderdaad heel intiem, wat je al zei, bij elkaar zit.
1: Ja.
0: Maar het is dan niet een kerkdienst. Het is dan staat er echt helemaal los van.
1: Nee,
0: het is wel
1: eigenlijk
0: echt iets heel
1: anders. Vooral voor iedereen. Voor iedereen, ongeacht je achtergrond of wat voor religie ook. Iedereen is welkom om inderdaad op zijn of haar manier onderdeel te mogen zijn van dit stiltemoment. En dat ook zelf mogen ervaren. Want stilte is iets, ja, dat is ook, vraagt ook wel wat training van mij. Want we kennen allemaal de 2 minuten stilte tijdens de dodenherdenking. En dat lijkt dan op zich niet zo lang. Maar als je dan toch wat langer stilzet, dan voel je ook heel veel andere dingen. En denk je, oh hé, wacht eens even. Het geeft je misschien tijd om na te denken. Het geeft je tijd om misschien juist even tot rust te komen in alle hectiek van de dag. Om het allemaal even naast je neer te mogen leggen. En echt helemaal in stilte te zijn. Dus voor iedereen kan het wat anders zijn. Kan ook zijn dat je even stil wil staan bij alles waar je dankbaar voor bent. Want het is niet alleen omdat er heel veel ellende in de wereld is. Maar juist ook mag je misschien ook dankbaar zijn voor wat je hebt. Met je vrienden, met je gezin, wat dan ook. Waar je heel gelukkig mee bent. En dat je dat in zo'n stiltemoment misschien heel erg mag bij stilstaan ook. Maar dat kan voor iedereen anders zijn. En dat is denk ik mooi aan zo'n stiltemoment. Dat je daar misschien heel erg bewust van wordt. Omdat je dan eventjes even helemaal geen prikkels voor de rest hebt. En echt even tot rust en tot stilstand mag komen.
0: Ja. Maar ook wel weer moeilijk misschien, of niet?
1: Ja, nou, ik ben dus zelf docent en ik geef dus les ook nog. Dus ik ben eigenlijk altijd veel aan het praten, nu ook. Maar ik merkte bij mezelf, oh, dit vraagt nog best wel wat training. Want wat ik zeg, 2 minuten, dat is nog te doen. Maar als je heel bewust echt wat langer stil bent, dan is dat ook nog best wel in eerste instantie misschien wat onwennig. Want je bent zo geneigd om misschien alweer wat te gaan doen of op de klok te gaan kijken. Is het niet alweer tijd om iets anders te doen? En ik vond het zelf ook wel een mooie ontdekking. Dus eigenlijk ben ik ook een beetje trainend nog in dit, zeg maar. Maar ik vind het heel mooi om dat samen met een aantal mensen te mogen doen. En ook zeker de mensen die al geweest zijn. Het was eigenlijk heel mooi en fijn om dat echt voor samen al, zeg maar, te mogen meemaken. Ja,
0: ja, want het klinkt een beetje ook als een soort meditatie eigenlijk.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het voor sommige mensen echt zo kan voelen. Ik denk dat het dat ook wel een beetje is, ja.
0: Ja, en misschien als je dan vaker

0: gaat, dat het dan ook meer, er misschien ook steeds meer uit gaat halen uit zo'n moment, zou dat kunnen? Dat je dat
1: zou kunnen, want misschien de ene keer ga je gedachten nergens heen. Als in, oh, ik ben heel druk geweest in de week en poeh, ik moet het even allemaal laten gaan en even links te liggen, gewoon even proberen mijn hoofd helemaal leeg te maken. En anders dan denk ik, oh, ik mag nu even in stilte even genieten van al het moois of wat ik heb meegemaakt. Of juist niet, hè, dat kan ook. Maar ik denk dat het een beetje elke keer anders mag en kan zijn.
0: Nou, en dan na die tijd, dan gaan jullie dan ook nog, dan na dat half uur is dan de bedoeling dus dat, ja, dan gaat iedereen naar huis toe of ga je dan nog samen praten? Of?
1: Zoals van de week, ik sluit het dan zelf af en ik bedank de mensen voor hun komst en dat ze de volgende keer welkom zijn of een andere keer. En je ziet dat mensen dan, juist omdat het heel duidelijk het half uurtje is geweest, mensen gaan eigenlijk vrij snel staan op en gaan weer weg. En voor degene die dat wil, die kan nog heel eventjes blijven hangen en je praat even na omdat je misschien geraakt bent door, of door de stilte of door het lied wat je gehoord hebt. En dan gaat iedereen zijn eigen weg. En het is wel mooi, want de een gaat weer door naar een vergadering die hij nog gepland heeft op woensdagavond.
0: Die gaat weer de hectiek
1: of,
0: in eigenlijk.
1: Of die gaat gewoon weer sporten. Ja. Maar ik vind het wel mooi als mensen, nou, misschien het aandurf als je het, hè, van, hey, ik zit ook in die hectiek en het hoort misschien een beetje in het tempo waar we allerlei dingen doen. Maar ja, ik zou zeggen, ik nodig je bij deze uit om dat eens aan te gaan. Het is eigenlijk maar een half uurtje. Probeer het eens een keer. En kan ontzettend helpend werken of rustgevend.
0: Nou, even tot jezelf komen.
1: Ja, even tot jezelf komen, ja. Ja.
0: En het is dan elke week wel weer anders qua muziek, teksten.
1: We proberen het. Nou ja, ik doe daar in ieder geval een hoop in. Maar Annemiek Bollen, die helpt me daarbij. En er zijn ook natuurlijk een aantal mensen van de protestantse gemeente die daar ook nog in ondersteunen. Dus ja, het zal een beetje vast clubje mensen zijn wie daar probeert elke keer die avond weer op te begeleiden en misschien iets nieuws te brengen. Maar in grote lijnen proberen vooral het stilte moment en het begin en het eind vooral voor zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Alleen het lied kan per keer anders zijn of het muziekstuk. Ik zelf speel dan piano en Annemiek is begonnen met harp. Dus zo hebben we wel verschillende mogelijkheden om het eigenlijk gewoon in te vullen voor dat half uurtje.
0: Ja, en ik denk wel ook gewoon, ja, het is een soort bewustwording waar mensen mee bezig zijn. En dat ze dus dan gewoon ook misschien wel weer inspiratie opdoen en zo.
1: Ja, nou, dat hoop ik ook. En dus zelf ben ik wel heel erg om ook andere mensen mee te nemen in deze even stil momenten. Zo heb ik mijn collega die spontaan met een gedicht aankwam van, goh, Jeffrey, hey, misschien past het heel goed bij de stilte momenten. En toen las ik het en toen dacht ik, ja, maar dit gedicht van jou, in dit geval is het Henk Lammers, ik kan hele mooie gedichten schrijven. En toen zei ik van, hey, maar volgens mij moet je het gewoon zelf voordragen. Dan draag jij het voor, dan speel ik daar achteraan een muziekstuk. Zou je dat willen? En ja, dat wilde die. Dus ik hoop dat het op die manier, dat ik eigenlijk kan zorgen dat het elke keer wel weer iets, niet per se anders, maar wel iets nieuws mag brengen. Ja.
0: Ja, en juist ook door de teksten.
1: Ja, door de teksten,
0: dan,
1: die er ook voorgelezen dan worden. Want dat ook, ja, zeker.
0: Maar, en het is dan ook gewoon voor iedereen dus? En vrij toegankelijk?
1: Ja, vrij toegankelijk. Ik denk dat het wel goed is om te weten, wij beginnen echt strak om 7 uur. Want het is een stilte moment. Dus als je daar halverwege binnenkomt, ja, dan is het hele effect natuurlijk weg, wat je zou willen bereiken. Dus als je vanaf 7:50 ongeveer de inloop, en om 7 uur beginnen we ook. En mocht je dan toch net iets te laat, doe het dan heel zachtjes. Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen dan denken, oh, dan de volgende keer. Maar ja, dat is ook een beetje uitvinden van wat werkt het beste. Maar we beginnen wel echt om 7 uur. En dan kun je het ervaren en dan kun je achteraf denken, oh god, ik word er heel onrustig van. Of, want ik, ook dat kan ik me voorstellen. Want stilte is soms best eng. Zeker als het wat langer is. Dat is mooi om dat, denk ik, te ervaren. Ja.
0: Nou, mooie uitdaging eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is dus elke woensdagavond. Ja. En gaan jullie het hele jaar door? Of
1: nou ja, we hebben nu met elkaar afgesproken dat we in ieder geval de maand mei en juni dat gaan doen. Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat het rond de zomervakantie een beetje anders ingevuld gaat worden. Of dat we het daarna weer oppakken. Maar we kijken even wat de animo is. En mocht het dan wel kunnen, dan maar in ieder geval in maand mei en de hele maand juni is het sowieso alle woensdagen. En mochten we daarna nog iets langer doorgaan, dan zullen we dat ook wel even duidelijk communiceren. Maar wat mij betreft, als dit zo kan, ja, dan zou ik het graag door willen zetten. En dan wel niet na de zomervakantie vanaf september. Ja.
0: En dan gewoon vrij inlopen? En,
1: eigenlijk op dezelfde manier blijven volhouden. Dus het is ook een vraag wel om een beetje volharding en toewijding om dat te blijven doen. Maar dat durf ik wel aan, zeker met alle mensen die daar omheen staan.

0: En ik vind het zelf een heel mooi initiatief. Dus,
1: En dan mensen die denken van, nou ja, ik wil het graag een beetje in de gaten houden. Of dan qua data, hebben jullie een website waar het op staat?
0: Ik denk, ja, we hebben natuurlijk onze website van de Doopsgezinde Kerk. We hebben ook het doopsgezindkerkje.nl. Dat is zeg maar voor de culturele activiteiten. Maar daar kun je het ook op vinden. En volgens mij staat het ook op 100% Winterswijk. Dus eigenlijk is het overal wel aangekondigd. En de posters hangen eigenlijk ook wel overal. Voor nu dus in ieder geval de maand mei en juni, elke woensdag van 7 tot 7:30 in het Doopsgezind Kerkje. Aan de Torenstraat 4 in Winterswijk.
1: Druk ook even die pauzeknop in en kom tot jezelf bij het bezinningsmoment even stil.

0: we zijn nog steeds bezig met die songfestivalliedjes. En dit kennen we natuurlijk allemaal. Vicky Leandros, Après Toi. Ze kwam uit, volgens mij, voor Luxemburg toen de tijd.
1: Dat zou kunnen. Zij kwam uit Griekenland.
0: Ze kwam uit Griekenland en zong ook heel veel in het Duits. Vicky Leandros. Een van de mooiste songfestivalliedjes vind ik toch nog wel.
1: Après en ook een van de meest bekende, denk ik.
0: Ook dat, ja. Ook dat. Het is klokslag 11:30, tijd voor...
2: Wat valt er dit weekend allemaal te beleven in en rond Winterswijk? U hoort het nu allemaal in de activiteitenagenda.
0: Ja, de activiteitenagenda, maar er is niet zo heel veel te doen,
1: nee,
0: hè, Ineke?
1: Nee, dat valt tegen. Het is een klein lijstje. Maar goed, we gaan het toch even opnoemen. De Museumfabriek Winterswijk organiseert vandaag een fietstocht met als thema Langs Heilige Huisjes. De routes komen uit de oude doos, dat wil zeggen uit de nalatenschap van Wim Scholz en Wouter Roelofsen. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en gaat over goed toegankelijke wegen en is geschikt voor stevige doorfietsers en e-bikes. De tocht is niet geschikt voor driewielen, staat er nog bij. Halverwege is er een koffiestop gepland en de consumpties zijn voor eigen rekening. Je moet wel een fietshelm dragen, staat erbij. Het vertrek is, ze zijn al bezig.
0: Ja, ze zijn onderweg.
1: Ja, en het vertrekpunt was bij bedrijventerrein Morsepoort bij de naam van Hilbelink. Dus hopelijk zijn de mensen al aan het fietsen.
0: Ja,

0: Blijft ze droog als ik zo naar buiten kijk?
1: Nou,
0: ja,
1: ik weet het niet.
0: Nee.
1: En dat is ook heel erg zonde dat het niet droog blijft voor de speeltuin De Vrees. Ja. Die waren een tijdje geleden bij ons te gast. Aan de Troelstra-laan is die speeltuin. Die houdt vandaag een open dag voor jong en oud met leuke activiteiten. Zo zijn er een springkussen, is er bouwen, zijn er marshmallows, wordt er gesminkt. En dat heeft ook te maken met de renovatie die daar gaat plaatsvinden. Want het is ook een soort gedag zeggen tegen allerlei oude
0: speeltoestellen,
1: dat is het woord. Want ze gaan de boel vernieuwen. Dat is een paar weken geleden hebben ze ons dat uitgelegd.
0: Ja.
1: Nee, en dat zijn de activiteiten voor deze zondag. En natuurlijk, er zijn musea en je kunt wandelen, je kunt allerlei andere dingen doen. Maar echt georganiseerde activiteiten verder niet vinden.
0: Het is wel weer om een bezoek aan een museum te brengen. Zeker. Er zijn verschillende exposities. Als je dat wil weten, kijk even op de site van 100% Winterswijk. Daar staat het allemaal, waar je ook vanmiddag misschien naartoe zou kunnen als je dat wilt. Zo dadelijk de jaartellen. We gaan terug naar het nieuwsoverzicht van mei in 1984. En de eerste aanwijzing is: eindelijk is het klaar. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst Katrina and the Waves, Love Shine Light. Love.

0: Katrina Leskovic, zo heette ze helemaal. Katrina and the Waves uit Engeland. Love Shine Light. Het winnende Songfestival liedje. Ja,
1: het is grappig hoe die liedjes toch blijven hangen. Hè, van
0: ja,
1: de,
0: ja, ik vind dit ook wel een van de mooiste. Love Shine Light. En het was ook een hele leuke band, Katrina and the Waves. Ze hebben leuke platen gemaakt. Maar goed, we gaan het over heel wat anders hebben. Het is 11:55, tijd voor...
2: De Jaarteller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar.
0: Ja, de jaarteller, mei 1984. Kijk, dit
1: wordt al gebeld.
0: Dan wordt al gebeld, dat gaat goed. Eindelijk is het klaar, dat is de eerste aanwijzing. Nou, zo kijken.
1: We gaan eens kijken.
0: Oh, wacht even. Dit gaat niet helemaal goed zo. Goedemorgen, Slingeland FM.
3: Hallo.
0: Hallo, ja.
3: Gaat het soms om de restauratie van de stationsgebouw?
0: Nee, Hajo. Dat is het niet. Het is wat anders. Denk er dan even

0: over na. Je was wel heel snel vanmorgen. Oké, okay. Bedankt voor je belletje. Dag. Dat was dus Hajo, die heel snel al reageerde en dacht aan de restauratie van de stationsgebouw. Dat heeft ook begin jaren 80 plaatsgevonden, okay. Dat weet ik nog wel. Maar dat is het niet. Eindelijk is het klaar, dat
1: het
0: dan
1: had,
0: wel.
1: Het had heel goed gekund dus.
0: Had dus gekund, ja. Ja. Het kan gebeld worden, want dat hebben we nog niet gezegd. Maar 53 11 10 is

0: Waar het om gaat, heb je de laatste 4 weken de koffie gewonnen, dan mag je eventjes niet meedoen. Dat is eigenlijk de enige spelregel die we hebben.
1: En voor de rest mag je zo vaak bellen als je wil.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus mei 1984, daar hebben we het over. En eindelijk is het klaar. En het telefoonnummer is 53 1110. Tweede aanwijzing doen?
1: Zullen we het doen?
0: Ja.
1: We hadden al gezegd, eindelijk is het klaar. En de tweede aanwijzing, een enorme verbetering, vinden ze zelf.
0: Vinden ze zelf, ja. Ja, ja. Een enorme verbetering, vinden ze zelf. En eindelijk is het klaar.
1: En wie zijn dan die ze?
0: Ja, daar komen we zo dadelijk wel achter.
1: Misschien dat de bellen dat weet.
0: Ja, goedemorgen, Slinger van de Vim.
2: Goedemorgen, met Arjon. Ja.
0: Aanhoude wind, hè?
2: Het SKB.
0: Nee, ja joh. Ook het SKB, dat is het ook niet. Nee, nee. Toch nog weer wat anders. Bedankt. Nee, SKB was dacht ik in 1982.
1: En wat was dat dan?
0: Nou, de bouw van het streekziekenhuis. Ja, okay. Dat is in begin jaren 80 geopend. Dus je zou kunnen zeggen, eindelijk is het klaar. Dat kan. Een enorme verbetering. Vinden ze zelf? Nou, dat vonden we allemaal eigenlijk wel. Goedemorgen, Slingeland FM.
3: Goedemorgen, met Wim.
0: Dag Wim.
1: Dag Wim.
3: Is het gereed komen van het politiebureau?
0: Het gereed komen van het politiebureau, dat werd ook in die tijd gebouwd. Ja, maar dat is er niet, Wim.
3: Oké.
0: Nee.
1: Oh, wat een bouwactiviteit te beginnen.
0: Ja, ja, wow. dat wel. Bedankt Wim. Dag.
3: Tot de volgende
0: keer. Eindelijk is het klaar en het was een enorme verbetering, vonden ze zelf, vooral zelf.
1: Ja, stationsgebouw, SKB is genoemd.
0: Ja, er wordt wel gedacht aan een bouw. Ja, misschien is dat ook wel. Doe de derde aanwijzing maar.
1: Opvallend, maar ook iets wat verscholen.
0: Opvallend, maar ook iets wat verscholen. Hé, hey, eindelijk is het klaar, een enorme verbetering, vinden ze zelf. En opvallend, maar het was ook iets wat verscholen. Nou, 3 aanwijzingen. Het gaat om een nieuwsfeit uit mei 1984. En u kunt bellen naar de studio 53 1110. Tja, wat kan dat geweest zijn? Om welk nieuwsfeit gaat het? Mei 1984. En de telefoon gaat weer. Goedemorgen, Slingeland FM.
4: Ja, dat ben ik weer.
0: Ja, hallo.
1: Hallo.
4: Is het nu, zeg maar, de opening van de synagoge?
0: Nee, ook dat is het niet.
4: Dat blijft aan de gang.
0: Je blijft bezig, hè?
1: Even blijven googelen.
0: Ja, de aanhoudende wind, zei ik al. Dus helaas, dankjewel.
1: Tot zo.
0: En de lijn staat weer open. Je kunt bellen 53 1110 als je denkt van, nou, dat of dat kan het wel eens geweest zijn. Bel naar de studio en... Nou, wie weet win je daarmee een pak koffie. 2 pakken zijn het.
1: 2 pakken koffie, ja.
0: Ja, 2 pakken zijn het. Eindelijk is het klaar. Een enorme verbetering, vinden ze zelf. Opvallend, maar wel iets wat verscholen. En de vierde...
1: En die is misschien wel, geeft die wat duidelijkheid. Het ziet er zeer modern uit.
0: Het ziet er zeer modern uit.
1: En gelijk wordt er gebeld.
0: Ja. Goedemorgen. Hallo.
5: Oh, Geert, met Wil de Graaf, ja.
0: Dag Wil.
5: Nou, na de laatste aanwijzing weet ik dat het fout is, maar
0: oh.
5: Want in 84 is de Sint-Jozefschool intern enorm verbouwd.
0: Ja, nee, het gaat ook om het uiterlijk, Wil, dus... nee, is het niet.
1: Probeer het nog even weer zo meteen.
0: Ja.
5: Ik dacht nog even dat jullie zeiden verscholen. Aan de buitenkant kon je het bijna niet zien achter die lindeboom.
1: Oh, maar, dat is wel een slimme, ja. Maar het is niet wat we zoeken.
0: Nee, okay, we bedoelen even iets anders. Dankjewel, Wil. Dag. Dat was Wil de Graaf, dacht aan de Sint-Jozefschool die dus toen verbouwd werd. Ziet er zeer modern uit. Ziet er tegenwoordig wel heel modern uit, de Sint-Jozefschool. Als je het daarover hebt.
1: Ja. Dat is daar toch in het centrum, vlakbij het Vrijheidsplein?
0: Ja, precies.
1: Eindelijk is het klaar.
0: Ja.
1: Een enorme verbetering, vinden ze zelf. Opvallend, maar ook wat verscholen. En het ziet er zeer modern uit.
0: En de telefoon gaat weer.
1: Nou, wie weet of de beller het weet.
0: Goedemorgen, Slingeland FM.
6: Goedemorgen, met Jannie.
0: Dag Jannie.
6: Ik zat te denken aan het overdekte zwembad. Het eerste overdekte zwembad waar school M heeft gestaan.
0: Ja, aan de Heidsman en Jeweg, bedoel je, hè?
6: Ja.
0: Opvallend, maar wel wat verscholen, ja.
6: Ja. Ja, eerder stonden hoge bomen, maar die zijn er niet meer. En dat zit eigenlijk daar wel tussen de huizen.
0: Ja, had gekund, Jannie.
6: Maar het is niet goed.
0: Het is niet goed, nee.
1: Niet wat we zoeken.
0: Bedankt voor je belletje.

0: Doeg,
1: dag.
0: Ja, dat is het ook niet. Het overdekte zwembad tegenover de storm. Schouwburgse storm was
2: dat. Het is wel grappig hoeveel er gebouwd is in die tijd. Het valt me echt op.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Goedemorgen, Slingeland
3: de
0: Vem.
3: Ja, met Benny.
0: Benny.
3: Ik dacht dat we een tipje geven.
0: Ja, Benny. Vertel eens.
3: Trico, kan het een boek gebouwd zijn?
0: Trico. Ja, dat werd toen bijna gesloopt in 1984, Benny.
3: Ja.
0: Eindelijk is het klaar. Een enorme verbetering. Opvallend, maar iets wat verscholen. En het ziet er zeer modern uit.
3: Ja.
0: Nee, is het niet, Benny.
2: Is de Trico niet.
0: Nee, is het
2: probeer
0: niet.
2: Probeer het nog even weer later.
0: Dag, Benny. Dat was Benny, moet er toch ook maar eventjes over nadenken. Ah, de telefoon gaat weer. Goedemorgen, Slingeland FM.
4: 4 keer als scheepsrechter, nee. Was toch niet een belastingkantoor wat er nou in die piramide die te bestaan is?
2: Waarom denk je dat dat het niet is?
0: Omdat ze vaak fout is geweest. Maar ik kan je feliciteren, want het is wel het belastingkantoor. Het ziet er zeer modern uit, dus Ajo, je hebt het inderdaad goed.
2: En je zei het al, met aan het glas, want dat was de volgende aanwijzing geweest.
0: Ja.
2: Veel glaswerk.
4: Ja.
0: We zullen even die andere aanwijzing nog doornemen. Ja, veel glaswerk, dat was de volgende. Hierdoor kan het er behoorlijk warm worden. Ja, die klimaatbeheersing was denk ik wel een dingetje in dat gebouw. En de 7e aanwijzing, hier gaat ons geld dus naartoe. Nou joh. Ja. En de laatste, de officiële opening was op 15 juni 1984. Toen was het helemaal klaar, werd het officieel geopend. Maar je hebt de koffie gewonnen, Ajo.
4: Ja, oké.
0: Dus ik weet waar ik moet zijn. En ja, het blijkt toch maar weer, hè, de aanhouder wint.
4: Ja, gewoon hè, dus je blijft proberen.
0: Gewoon blijven proberen,
2: goed.
0: Ja.
2: Gefeliciteerd.
4: Dank je wel.
0: Fijne zondag en ik kom deze dag wel even langs.
4: Oké.
0: Dag, Ajo.
2: Dag.
0: Nou, goede antwoord was dus inderdaad het nieuwe belastingkantoor. Achter de, aan de Misterweg, achter de Watertoren stonden ze ongeveer.
2: Ja, het zegt mij zo niks, maar als het er niet meer staat, dan is het ook logisch dat het mij niks
0: ja,
2: zegt.
0: Ja, iets verder dan hier de studio. En het is, je kunt er zo dadelijk even zo langs wandelen of fietsen.
2: Fietsen, ja.
0: Fietsen, dat kan. En dan zie je een kale vlakte, want er komt nieuwbouw. En dat is ook goed dat er woningen komen. Belastingkantoor zit tegenwoordig in Doetinchem, dus dichtbij het station. 1984, mei 1984, een hele grote hit voor Queen. Hier is I Want to Break Free.

0: grote top 10 hit in mei 1984 voor Queen met I Want to Break Free.
1: De Jaarteller. Een terugblik op het plaatselijk nieuws van de afgelopen 40 jaar. Vandaag staat centraal.
2: Mei 1984. In het jaarverslag van het Centrum Eucalypta wordt vermeld dat het aantal activiteiten door bezuinigingen is afgenomen. Het centrum dreigt over te gaan van een sociaal-culturele instelling naar louter een activiteitencentrum. En dat kan niet de bedoeling zijn, aldus handelaar van Centrum Eucalypta. De natuur is kurkdroog en daardoor is het een drukke tijd voor de brandweer. In het Fürstenbos, net over de grens bij Vrede, brengt een bosbrand veel schade toe. Ook in het Schepersbos in het Wold is brand en in Ratum wordt moedwillig de berm aangestoken om begroeiing tegen te gaan. Maar dat loopt flink uit de hand. De brandweer moet eraan te pas komen om de brand te blussen. Het waterschap is ongelukkig met de situatie in de Bekkendellen, waar puin als oeververbetering is aangebracht. Dat was nodig vanwege de schade als gevolg van de hoge waterstand tijdens de wintermaanden. Een speciale werkgroep zoekt naar een betere oplossing die meer recht doet aan het landschap. Het strandbad opent op 12 mei. Badmeester Klein Leugemors van het strandbad is van mening dat het strandbad steeds beter is opgewassen tegen concurrentie van recreatieplas Het Hilgelo. Bij ons kun je gratis parkeren, heb je toezicht en de zwemtarieven zijn niet verhoogd, aldus de badmeester. Op de voormalige vuilstortplaats aan de Vreenhoofdweg in Gamoch in samenwerking met de GrondMei begonnen met het testen van de stortgascapaciteit. Dat is weer een moeilijk woord, Geert.
0: Ja.
2: Er zijn 2 bronnen geslagen van 16 meter. Bij een positief resultaat kan ook de steenfabriek De Vlijt van het gas profiteren. En dan tot slot het nieuwsfeit waar het vandaag over ging. Na een bouw van 1,5 jaar wordt het nieuwe belastingkantoor aan de Dennendijk in gebruik genomen. Het modern ogende gebouw wordt gekenmerkt door heel veel glaswerk. De bouw is voorspoedig verlopen en voor de belastingmedewerkers is het een enorme verbetering. De officiële opening is op 15 juni. En tot zover het nieuwsoverzicht van mei 1984, deze week samengesteld door Josien Arnink. En we gaan naar muziek.

0: Leuke plaat, hè?
1: Aanstekelijk.
0: Roberto Giacchetti en de Scooters.
1: Ik
0: had
1: hem niet mee te gaan zingen, maar de microfoon stond open. Dus ik heb niet gehouden.
0: I Save the Day. Stond op nummer 9 in de Nederlandse top 40. En dat was op 19 mei 1984. Kijken we even naar de top 10 van die datum. Op nummer 10, People Are People van Depeche Mode. Op 9 dus I Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. En op 8, Locomotion van Orchestral Manoeuvres in the Dark. Dan op 7, Cherry O' Baby van UB40. En op 6, Big In Japan van Alphaville. Dan op 5, To All The Girls I Love Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. Op 4, Catch Me van Marsha Raven. En op 3, Hello van Lionel Richie. Dan op nummer 2, de plaat die we ook zojuist hebben gedraaid, Queen, I Want To Break Free. En op nummer 1, ja, wat dacht je op nummer 1?
1: Ik voel me zo verdomd alleen.
0: Danny de Munk, ja.
1: Van de Siska de Rat.
0: Van Siska de Rat, uit die film, hè?
1: Ja, kwam. Zeker.
0: Goed, we hebben nog 1 plaat te gaan in deze aflevering van Op de Koffie. Allemaal songfestivalliedjes. En ja, het was een beetje lastig om een keuze te bepalen. Maar ik heb er eentje uit Duitsland. En dat komt ook uit het midden van de jaren 80. De groep heette Genghis Khan. Was ook leuk om te zien. En het nummer heet ook Genghis Khan.

0: Genghis Khan, de Duitse inzending van het Songfestival in... ik weet niet precies wanneer het was. Ergens midden jaren 80. En het, we kijken nog even naar het filmpje van...
1: Een glimmende broek heeft hij aan. En,
0: maar vergeleken met wat je tegenwoordig ziet is het...
1: Heel braaf.
0: Heel braaf allemaal. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Op de Koffie. Met dank natuurlijk aan onze gasten en met medewerking van Hielke Tiegeloven, Jan Bent, Gerrit Vossers, Josien Anink en Ineke Bekkering. En mijn naam is Geert Kooswink. We hebben met veel plezier weer voor
1: absoluut
0: u gemaakt.
1: Ja, en Alco staat alweer klaar voor zijn programma De Jaren Tig.
0: Ja, 2.0.
1: En wij weten waar hij mee gaat beginnen, maar dat verklappen we nog even niet.
0: Oh nee goed, oké. Heeft ook met het Songfestival te maken. Wat toevallig toch allemaal. Bedankt voor het luisteren, fijne zondag verder en graag tot volgende week.
1: Dag.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt.

0: Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de tweede keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de twee wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. En de firma Kramp uit Varsseveld. Nu de Jaren Tig 2.0.
3: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
4: De Jaren Tig. Een uur terug in de tijd.
5: Goedemiddag.
4: Nu moet je eens goed luisteren.
6: Iedere zondag tussen 12 en 2 naar de Jaren Tig 2.0 op Slingeland FM.

iedereen een bijzonder hartelijk goede zondagmiddag. Hartelijk welkom bij de Jaren Tig 2.0. Jaargang 18, aflevering 791. En het is vandaag de 17e mei van het jaar 2026. Pluk werd natuurlijk inderdaad allemaal lekkere songfestivalnummers van vroeger gedraaid. En ja, daar kan ik maar met één nummer beginnen. Dat is gewoon de winnares van dit jaar. De dame heet Dara en de nummer heet Bangaranga, wat het ook mag betekenen. En ja, zij won met overmacht uiteindelijk toch nog wel, hè? Ja. Met dank aan Tom trouwens, die de nummer dit vanmorgen nog snel in het systeem heeft gezet. Dankjewel. Nou, wat gaan we doen? Eerst natuurlijk even inderdaad de dame en heer van Op de Koffie bedanken voor de afgelopen 2 uur. En ja, wij gaan naar flink en terug in de tijd, naar 1972, het centrale jaar. Dat is het jaar trouwens dat Veronica ging van 192 naar 538. Ja, moesten ze wisselen, hè? Ze zaten op de middengolf. Ik heb verder het zaakarchief meegenomen en de sleutel ervan. Dan gaan we kijken wat gebeurde er op die 17e mei van het jaar 1910. We gaan knuffelen met Lisa Boré. En de instrumental break, ja, komt ook uit Nederland, van Nederlandse bodem. En natuurlijk hebben we ook nog een smokkelplaat. Maar goed, eerst maar eens terug naar het jaar 1972. Was een heel populair duo, man en een vrouw. Klopt, zo'n dikke brombeer en zo'n mager meisje. Nou, dan weet je dat je het hebt over Willem Duin en Sjoukje Smit. Samen vormden zij het duo Miles & McNeil. Deden ook mee in het Songfestival. Dit is Helloa. En daar die tijd voor She Moves.

Een dames trio scoort een bescheiden hitje in Nederland met She Moves and Breaking All the Rules, nummer 41. Verder kwamen ze niet. Tja, en nog heel eventjes Songfestival. Ik weet niet of je gekeken hebt, maar ja, Finland was natuurlijk de gedoodverfde winnaar. En toen dacht ik, misschien komt dat wel door de viool. Ja, steeds meer mensen spelen dan toch viool. En toen denk ik, maar wie speelde er toch ook altijd viool? En wie won toen? Dat was inderdaad Alexander Rybak. Ja, en die deed geen pizzicato. Nee, dat op zijn heb ik niet gezien tenminste toen. Maar hij scoorde wel een mooie hit, inderdaad, met Fairy Tales. Dus misschien volgend jaar gewoon Nederland inzending met viool. Ik zeg maar even, Sommieux zou misschien een leuke idee zijn. Ja, goed. Laten we maar eens eventjes gaan luisteren naar die viool van Alexander Rybak. Want hij won tenslotte. Ja, die viool binnen, hè? Daarna een tijd voor het Sjaak-archief. Daar duiken we samen in met Hanny. Is dat vertrouwd? Ja, dat is vertrouwd. Ze zegt alleen wel...

Vroeger ging ze op stap met de Rekels, Hanny. En toen mocht ze ook solo weg. Ja, alleen op stap. Hanny Lonis, zoals ze eigenlijk heet. En de ponk sprong over in de bar van de Copacabana, zei ze. Nou, ik vind het helemaal goed. 1994, nummer 37. En ja, daarvoor Alexander Rybak. Hij won in 2009 voor Noorwegen het Eurovisie Songfestival met Fairy Tales. Even verder terug in de tijd. Uit het centrale jaar 1972. De Haagse band in vroegere tijden. Het is de Golden Earring en Buddy Joe. En daarna gaan we eens even kijken naar die 17e mei van het jaar 1910. En ook eventjes kijken wat voor weer het was. Maar eerst even terug naar de beachstad van Nederland, Den Haag, met de Golden Earring.

0: Vijf minuten voor de klok van 12:30 en je luisterde naar Benny Hall van de Golden Earring.
1: Opvallende nieuwsfeiten en showbiz nieuwtjes uit het centrale jaar.
0: Ja, het centrale jaar 1972. Ja, laten we eens even gaan kijken. Allereerst maar eens even naar het weer van die dag. Het was een donkere, sombere, zonloze woensdag. Ja, veel depressiever kan die worden. En het was maar 10 graden. Dus nou ook niet fantastisch. Het mist het een beetje. Het regent niet echt door. Maar goed, er wordt ook verteld dat er een klap onweer kan komen. En toch ook een frisse regen bij. Dus echt lekker weer. Nee, was het niet. Laten we maar eens even naar de feitjes gaan kijken. Terug naar 1955. Het derde kabinet.

Kees komt dan ten val nadat de ontwerphuurwet door de Tweede Kamer is verworpen. Even voetballen. 1980. Feyenoord wint dan de beker in een zinderende finale tegen landskampioen Ajax in de Kuip. Het wordt 3-1 nadat de Amsterdammers eerst op voorsprong kwamen. Nou, de gestopte strafschop door Joop Hiele die lijkt dan het keerpunt te zijn. Terug naar 2023. De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar effectief voor corruptie en beïnvloeding in een afluisteraffaire. Hij mocht zijn straf uitzitten met een elektronische enkelband. Dan 1920. Ja, tegenwoordig inderdaad, ik weet niet hoeveel landen en stijgen erop, maar in 1920 op deze datum landt het eerste verkeersvliegtuig op Schiphol. Dan een muzikale beetje uit 1846. Ja, dat is even terug. Adolf Sax die vraagt dan octrooi aan op de saxofoon. Tja, en dan heb ik nog één nieuwtje. Ik denk van ja, daar sta je ook niet bij stil. Terug naar 1978. En ja, dan wordt in 's-Hertogenbosch een noviteit geplaatst. En dat is dan inderdaad de glasbak. Ja, sta je niet bij stil. 1978, de eerste glasbak in 's-Hertogenbosch. Nou, zoeken we weer een leuk plaatje bij. Ik dacht, deze is wel leuk. Nick Lowe, The Sound of Breaking Glass.

zijn er voor jou. Slingeland FM. Donde está el hombre?

My Chico Latino van Jerry Halliwell. Ja, het is 7 minuten over en ik was eventjes naar de buienradar aan het kijken. Nou, volgens mij fietsen we een beetje tussen de buien door. Dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Het is tijd voor de Instrumental Break. Een beetje poppy-achtig nummer van de Nederlandse band Focus. Een instrumentaal meesterwerkje van Thijs van Leer. Dat allemaal uit het centrale jaar 1972. Dit is Sylvia. En daarna is het tijd voor een andere dame. Rosie van Joan Armour Trading.

De mooiste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90 hoor je bij De Jaren Tig.

0: André die mag graag op het terras zitten. Dat kon ook nog in 1991, want dan betaalde je voor een biertje gewoon zeg maar 2,50, 3,50. Tegenwoordig is dat al 5 euro en als je een wijntje wil hebben ben je zo 6,5 euro kwijt of zo. Ja, blijf je niet zo heel lang op het terras zitten, toch? Nee. Maar goed, we zijn wel weer een beetje toe aan de zomer. Hè? Alhoewel, de lente hebben we nog niet eens echt gehad. Maar goed, je hebt vanmorgen van Gerrit gehoord dat er weer een paar mooie dagen aankomen. Zo rond het Pinksterweekend. Nou ja, daar zijn we dan weer heel blij mee, toch?
1: Vier de hoogste tijd voor een smokkelplaat uit de Zero's.
0: Ja, we gaan dus even met z'n allen lekker naar de disco. De rockband uit Las Vegas, Panic at the Disco, maakte een vrolijk dansplaatje in 2018.

0: deze dame was de inzending van Australië, Delta Goodrum. Ze scoorde in 2002 een leuk hitje met Born to Try. En ja, ze behoorde bij mij tot de kansheppers voor de overwinning met haar nummer Eclipse van het huidige Eurovisie Songfestival. Maar goed, zoals we weten, dat was niet zo. Nee, nee, nee. Maar een mooie stem had ze. En een goed liedje, vond ik tenminste. Delta Goodrum.
1: I was born to try.
0: Terug naar 1978, naar een dame die nog een beetje het na-effect gebruikte van Grease. Olivia Newton-John, 1978. Een nummer 4 notering, met A Little More Love.

Olivia Newton-John, A Little More Love, 1978. Ja, wat ik al zei, ze scoorde inderdaad toch een beetje mee. Liefde een beetje mee op het succes van de film Grease, waar ze natuurlijk star in was. Ja. Nou, ik ben even aan het kijken of we nog reclame hebben, maar nee, dat hebben we niet. We gaan in één keer naar het nieuws. En dan na die tijd naar het nieuws, NOS Nieuws, dan hebben we wel commercials. Dus dan ben ik daarna weer terug. En dan gaan we de Soul Show Classic voor je draaien. En die komt uit 1983. Dus bedankt voor het luisteren. Dit eerste uur. Ik hoop dat je even blijft hangen. Toch gezellig voor het tweede uurtje. Gaan we doen. Oké, zie je zo.

0: Straks, na de commercials. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentes. Automeerdink. Nu de Jaren Tig 2.0.
3: Welkom terug naar de commercials. Iedere week.
4: Twee uur lang.
3: De Jaren Tig 2.0.
4: Met alcovaartjes.
3: Op Slingeland FM.
5: Terug.
6: Terug.
5: Terug.
6: Naar 80.

80 was ze nog ontzettend op zoek. Searching, looking for love. Nou, en daarna vroeg ze zich nog af Who's Leaving Who in 88 en Love Paints. Ik zeg goedemiddag Winterswijk en omstreken. Ja, 7 minuten over de klok van 1 uur. Hartelijk welkom bij de Jaren Tech 2.0. Het tweede uur alweer. En wat gaan we doen in de tweede uur? Nou, we hebben het Sjaak-archief. We gaan de maximaal XXXL voor je draaien. De top 15 natuurlijk van het centrale jaar 1972. En dan de nummer 1 die we ook weer laten horen. En de smokkelplaat. Ja, dat heeft ook weer een klein beetje met voetballen en zo te maken. Komt allemaal goed, komt allemaal goed. En we duiken nog even weer het Sjaak-archief in. Ja, als het allemaal mee zit, hè. Dat is de planning, maar je weet nooit hoe het loopt. Het is tenslotte live radio. Ja. Laten we eerst maar weer eens teruggaan naar 2008, naar een man. Ja, een mix van soul en dance. En hij deed er nog een beetje synthesizer muziek bij tussendoor. Ja, en dan kwam hij toch gewoon in een leuke plaat van Sam Sparrow. En die heet Black and Gold. En dat het nou heel succesvol nummer was, dat kan ik niet zeggen. Want hij kwam op nummer 47 terecht. Daarna een nummer van Lois Lane, Simply Blue, Beautiful, geproduceerd door Vlaamsma en Fontijn. En dat werd gezongen door de Amsterdamse zusjes Kleeman in 1996.

0: Got to have your love. Al dus Mantronics. Deze week de maximaal XXXL. Komstig uit 1990. En ze scoorden een nummer 15 hit. En ja, ik denk dat je die een hele poos niet meer gehoord hebt. Goed. Nou eens een keertje heel wat anders. Kijken of hij het wil doen. Nou, nee, dat wil hij niet. Nou, dan gaan we het even anders doen.
1: Zeker oud, een beetje fout. Maar natuurlijk, van goud.
0: Ja, deze is echt een beetje fout. Helemaal als je al met een koe begint. Ja, maar goed, het zijn de Haverzangers, daar kun je het wel verwachten. Zij hebben een ode geschreven aan deze dame. Dit is Mona.

0: These Are The Days Of Our Life. Ja, het staat op naam van Queen. En natuurlijk is het ook Queen, maar het is eigenlijk compleet van de hand van Paul Rodgers. En die hoorde je ook zingen natuurlijk. Tot zover. Ja, het is weer tijd voor het volgende, jongens. Ja, dat is de hitlijst. De hitlijst van 17 mei 1972. Oftewel maar liefst 54 jaar terug in de tijd. Nou, de hoogste nieuwe binnenkomer die viel daar net buiten. Dat was op nummer 11, Mouth & McNeil en Helloa. Dan op 10, en ook vorige week 10, Jay Bastos met Holy Goly Girl. En op nummer 9, daar vinden we Ralph McTell in The Streets of London. Op nummer 8, The Rolling Stones en Tumbling Dice. En op nummer 7, de klapper van de week, Neil Diamond. Hij gaat maar liefst 18 plekken naar boven met Sang Sang Blue. Dan op nummer 6, Dr. Hook and the Medicine Show en Sylvia's Mother. En op nummer 5, gezakt van 3, Axis en Ela Ela. Dan de Golden Earrings stijgen 9 plekken van 13 naar nummer 4 met Buddy Joe. En dan op nummer 3, vorige week nog 7, dus ze stijgen nog steeds, The Cats and Let's Dance. En daar weer inderdaad ook nog van het Songfestival. Vicky Leandros, Après Toi, blijft staan op nummer 2. En ook de nummer 1, die blijft daar stationair. Ze staan er al 6 weken in. En ja, ze hebben veel herinneringen, veel memories. Al dus Earth, Wind & Fire, deze week op nummer 1.
1: Nummer 1.

Freek en 100 keer draaiden we van hun. En ook zij staan 10 keer, maar dan in het Gelredoom. En ik bel je vanavond even. Ik denk niet dat het erin zit. Nee, nee. Ik denk niet dat je er tijd voor hebt, Suus. Nee, echt niet. Is dit nou weer? Oh, ik hoor het. Waka, waka, waka. Shakira. Dit is de WK South Africa theme song. En dat gaat ze dit jaar ook weer doen. Samen met Burna Boy.

Geen idee of deze ook op de playlist staat vanavond van Harry Styles. Late Night Talking uit 2022. Ja, hij staat 10 keer in de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena moet ik zeggen. En ja, wie ook niet onverdienstelijk aan de weg timmeren, dat zijn Suzanne en

is the rain. Nou, dat moet makkelijk kunnen, want het regent nog tot en met woensdag zo'n beetje. Dus daar heb je alle tijd voor. Billy Myers uit 1998, Engelse zangeres, zingt een power ballad. Ik ben persoonlijk niet zo weg van haar. Ik vind een beetje zeurderige stemmen. Vind je niet? Ja. Nou, en daarvoor Softcell, Mark Almond natuurlijk. De opvolger van Tainted Love heette Torch. En kwam in 1982 op nummer 12 terecht. Dan deze dame, Ria Hartman. Zeg je niks, hè? Nee, dat dacht ik al. Misschien inderdaad wel onder haar artiestennaam. Toen heette ze Debbie. Samen problemen aanpakken, dat is haar motto. 1972, het centrale jaar, daar komt het uit. Everybody join hands. Nou, laten we dat maar eens doen. Hier is...

En nummer 5 notering in 1972. In 1984 deed ze het nog eens een keer dunnetjes over met een remix. En dat behaalde toen ook wel de hitlijst. Debbie hebben we het over. En Everybody Join Hands. Tja, dat was die jongens. Aflevering 791 zit er alweer op van de jaren 90.

naar buiten kijk, dan kunnen we misschien zo toch nog wel even wat in de tuin doen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Het lijkt een beetje droog te zijn. Dus nou, gaan we gewoon proberen. Ik wens je nog een hele fijne middag. Zo dadelijk met Hans en Jukebox Live. En volgende week dan hebben we iets bijzonders in de show. Naar een idee van Gerard Uwland gaan we allemaal One Hit Wonders draaien. Dus eendagsvliegen. 2 uur lang eendagsvliegen op Slingeland FM op eerste Pinksterdag tussen 12 en 2 bij Slingeland FM. Ik hoop je dan aan je toestel te treffen. Ik zeg een heel fijn weekend nog. Joep, doei de mazzel en love you.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu de Jukebox Live. Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Jukebox Live met Hans Kemping. De Golden Oldies Show op Slingeland FM.

Ja, het is helemaal cool vanmiddag. Welkom in Jukebox Live hier bij Dings. Slingeland FM. Heerlijk toch? Dat is de klok van 4 uur. Golden Oldies. En onder andere Cindy Lauper, Marco Passato, Dr. Album. En ook deze. Ja, eigenlijk kun je niet zeggen dat die oud is. Duitsland afkomstig, Bonium. En deze is ook uit Duitsland afkomstig. Der deinen Namen trägt, Nick P. Goedemiddag.

Hij is wel in een karaokebar is hij ontdekt toen hij aan karaoke zingen was. Nick P, Einstein, der dein Namen trekt. Wil je reageren? Dat kan op de WhatsApp 0543-54-0543-53-1110. Ja, dan gaan we elkaar nog even lekker lachen met Cindy Loper. Want die heeft altijd een mooie, goede zin. Girls just wanna have fun. En dat 10 minuten over 2 in Jukebox Live. Goedemiddag.

Ja, ik wou er helemaal niet doorheen praten. Er is een mooie plaatje van Marco Passato. Samenwerking met Armin van Buuren en Davy Michel. Heerlijk toch. Maar goed, deze hebben we ook nog. Dr. Alban. Zing halleluja. Ja, heerlijk toch. Wil je meezingen? Gewoon doen. Wil je meedansen? Gewoon doen. Wil je verzoekje aanvragen? Gewoon doen op de WhatsApp 0543 531 10.

heerlijk toch. Heerlijke de Golden Oldies. Status Quo, of je mag het ook wel de Quo noemen. Een Britse rockband waarvan de muziek gekarakteriseerd is. Wordt door een sterke boogie-woogie-stijl. Heerlijk toch. Maar goed, dan gaan we dan nu wat rustiger plaatje draaien. We gaan het over de lente hebben. Jawel, de lente die eigenlijk nog niet zo goed begonnen is. De laatste paar weken hadden we nog regen en kou. Rond de 12 graden in deze omgeving. Maar we gaan verder. Jij wel. Volgende week na de Pinksteren rond de 25 graden. Af en toe een bui. Maar goed, dat mag dan allemaal. De natuur heeft ook wel wat water nodig. Niet alleen zon.

Better listen.

Ja, als één ding heel snel verveelt, is het wel regen. Daar ga ik het ook niet meer over hebben. We hebben zat genoeg gehad. Dit waren de Weather Girls uit 1983. En reining mee in de Weather Girls, een meidengroep uit Amerika. Met een beetje disco-genre. Weet je nog, vroeger toen je, er waren nog een heleboel disco's. Ik moest dan ook draaien in de disco in Lichtenvoorde. Disco tikte driehoek en toen stonden er toch een hele mooie, een heleboel...

Mooie dames. Voor de draaitafel. Nou, ik ben een rooi gezicht natuurlijk. Ik was een beetje onervaren. Nou is het anders. Een aantal tig jaren ouder. Maar goed, Michael Wendler, je liep een DJ.

Maar was dat ook een mooie dame. Ze mag in 3 juni mag ze 76 jaar worden. Suzy Quattro, If You Can, Give Me Love uit 1978. Ze was ook, of ze is nog basgitarist, radiopersoonlijkheid en actrice. En ze speelde voordat ze solo ging in een mooie meidengroep Pleasure Seekers. Ja, heerlijke dame was het toch. Wat was het toch geweldig. En als we nog een andere mooie dame hebben. Jawel, de Queen of Pop noemen ze haar ook wel. En ze is beeldschoon, dat mag ik toch wel even zeggen. Nu nog Donna Summer en Hot Stuff.

Ja, als, mocht je zo blij zijn met zijn ome Jan, Willeke Abetti? Nou, dan dat vraag ik me eigenlijk af. Willeke Abetti en ome Jan. Maar goed, dit doet het ook wel. Hot Chocolate. He, een goeie, mooie band van hits tussen 70 en 1980. 14 hits hadden ze, jawel, ook deze. Yo Sexy Thing. En de zanger Jamaican, jawel, Errol Brown is een hitje gewoon.

is toch wel een hele mooie cover van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. En deze Jurgen Drewes, I'm Bet in Kornveld. Ja, vroeger, toen de koren nog allemaal in zo'n mooie bedje werd gemaakt, hè, kon je er nog in verstappen, weet je nog? Toen, in de jaren 60 nog. Ja, ook nog begin jaren 70 was dat ook nog heerlijke verstopplaatsen. Dat je in het koren kon verstoppen. Heerlijk toch? Kijk, op de klok wordt het wel heel erg tijd om dadelijk naar het nieuws en de commercials te gaan. Ja, natuurlijk. Maar eerst draaien we nog Kenny Loggins met Footloose. Je kent het wel, dat plaatje of die film. Die wordt twee keer gemaakt. Eén keer bijna hetzelfde film. Zo, twee keer Kenny Footloose. Waar de tieners die omkwamen en dan mocht niet meer gedaan worden in Baltimore. Waar dat ongeluk gebeurde. Kenny kwam en hij heeft het toch zijn mensen overtuigd om te dansen. Heerlijke film is het. Maar als je hem nog niet gezien hebt, zou ik zeggen, ga kijken. Tot dadelijk.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie. Nu de Jukebox Live.
4: Elke zondagmiddag van 2 tot 4 uur. Jukebox Live met Hans Kemping. De Golden Oldies Show op Slingeland FM.

dat is toch ook een heerlijk begin. En goedemiddag, Winterswijk en omstreken. Welkom terug in Jukebox Live. Dit was het Safri Duo. Een Deense percussie duo, moet ik wel zeggen. Ik ga de namen helemaal niet noemen, dat doen we helemaal niet. Die hebben zulke scheve namen dat ik zeg van... Hans, breek je tong niet. Nou jongens, we gaan tot 4 uur door met Golden Oldies. Ook anderen dan deze. I want you to want me van Cheap Trick. En wil je reageren? 0543 53 11 10. WhatsApp.

Hoi, hoi, hoi, wat zingt al lang? En Gloria Gaynor, I Will Survive. De grote disco-hit uit 1979. En je kent hem ook wel, Never Can Say Goodbye uit 1974. En de Herman Hermans Band, hij maakte er een feestje van I Will Survive. Ze had als kleinkind. In 1965 had ze ook al een mooie hit. Sorry, Let Me Go Baby. Dus sorry, maar laat me maar gaan. Een van de mooiste hits uit de jaren 70. En dat is ook mijn topband, vind ik dat zelf, is Fleetwood Mac. En ik heb daar een heel rustig nummer uitgezocht. Eigenlijk is dat mijn persoonlijke hit. En dat noemen we Sarah. Het duurt een beetje 6 minuten en een paar seconden. Maar geniet er maar van. Fleetwood Mac en Sarah.

Ja, dan zullen we volgende week wel kunnen. Met die mooie temperaturen van rond de 20, 25 graden. Dansen aan Zee was bekroond met een alarmschijf. En natuurlijk de achtersingel van de album Watermakers. Dit was Bluff, jawel, en Dansen aan Zee. Volgende single, je hoort hem al op de achtergrond. Het is een van de beginsingles van nog niet helemaal bekend waren. Noem ik de Bee Gees. En You Win Again. De Bee Gees die ook toen verjoren maakte met de Saturday Night Fever film. En natuurlijk ook Grease.

In de jaren 80 kwam er heel veel van dit soort muziek op de markt. Je kent onder andere Stars of 45, ABBA Stars of 45... en andere Stars of 45, de hits uit de 80e jaren. Dit zijn hits, rock'n'roll klassiekers uit de jaren 50 en jaren 60. Dit was Swinging in the Mood, Jeff Bunny en de Mastermakers. Disjockey uit Rotterdam. Het duo bestond uit vader en zoon Leslie en natuurlijk Andrew. Oh, wat heerlijk was het toch. We gaan Moederstal draaien. Jawel. Cadans. Het is nou nog licht. Het is 1 minuut over 4:30. En zij zingen In het Donker.

Modern Talking, wel een begrip in Nederland. Hij is opgericht door Dieter Bohlen, deze groep. Dieter Bohlen die helemaal geïnspireerd was in Italia Disco. Oftewel de volledige elektronische...

Ook uit Cherry Leni, Lady. We gaan blijven nog even in Duitsland, want deze dame trok. Die was ook op Hunterpop aanwezig met haar 66-jarige leeftijd. Ze had een hit. Nu al geträumt. Dat was niet zo'n al te grote hit. Maar toch, ik denk, laat hem draaien.

Wat een feeling. Wat een dame was het toch, hè? Begin jaren 80 scoorde ze 2 wereldhits met de titelsongs van de film Fame. And what a flashdance, what a feeling. Is jou ook deze Irene Cara was dat. En we gaan wat even wat anders draaien. Totaal wat anders. Denk je eens even in. Een man met een speer staat boven aan de berg. En zingt dit wonderschone lied. Terwijl de Belgen het zeggen. Wees met alleen.

Nou, dat ben ik ook, hè. I'm so excited. In de Pointer Sisters. Oftewel de zussen. Ruth, Anita, Bonnie en June. Heerlijk zo. I'm so excited.

Ze hadden ook een grote hit met Jump en Happiness. Je weet wel. Nog één plaatje, vocale. En dat is ook wel een hele mooi plaatje. Het was een grote hit, Ik Bin Wie Du. Ja, dan hebben we het over Marianne Rosenberg. Maar ze zingt nu Er Gehört Zu Mir. En dat 6 minuten voor vieren.

Ja, dit is het herkenningsmelodie, eigenlijk ja, het eindmelodie van de Jukebox Live. Er zijn de Peppers met een Pepperbox. Dit was het dan voor vandaag weer, de zondag, de 17e, als ik het goed heb. Mei. En volgende week zijn we dan natuurlijk weer op de eerste Pinksterdag. En dan hebben we weer Golden Oldies, maar dan Golden Oldies extra. Wat dat is, blijf je gewoon luisteren volgende week. Zit je in de auto, ben je op straat of waar dan ook, zet die muziekradio aan. Of op internet natuurlijk. Wil je meer weten over RTV Slingeland? Dan kijk even op www.rtvslingeland.nl. Slingelandfm.nl moet ik dat zeggen. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. Wat er nog van over is. Dadelijk Menno Dekker met Dekker Radio. En veel plezier ermee na het luisteren. Ik zeg tabé en tot de volgende keer.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierenremmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: opzet. Bijzonder werk uit 1987. Toen al, I don't want to be a hero. Hij wil niet doodgaan in de oorlog. Nou, dat vind ik toch wel een heel mooi streef. Johnny H. Jazz. In 1987 hadden ze deze demonstratieve song.
1: Menno Dekker.
2: Met de muziek van gisteren.
0: Blijven nog even in het verleden hangen, dacht ik. Maar we hebben eerst nog even Suzanne en Freek met Niemand. En die is toch pas geleden verschenen.

duidelijk nummer, hè? Van Jamiroquai en Cloud 9. Dekker Radio gaat verder met een Nederlandse artiest. En dat is Herman van Veen. En daar heb ik een zwak voor die man. Want het is een sympathieke man, maar ook nog eens een keertje een hele vakkundige. En deze kennen we natuurlijk wel van hem. Opzij, opzij, opzij, opzij.

0: Frans. Nou, dat hebben we wel begrepen. Een lief liedje is dat. Music
1: Radio. Dekker Radio. Met Menno Dekker.
0: Zo, even naar Engeland. Dat doen we van Frankrijk. Zo, het kanaal over. Dan komen we bij AHA terecht. AHA, zul je zeggen. Jazeker. Ga naar 1988. En het heet Touchy. Ja, dat zei ik al.

0: Scratchy. Aha. Zo heet de groep, hoor. Aha. We gaan eens even kijken in Studio 2, want Wiebe is het klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: De Tipsy Girls. Wannabe.
1: 80 is prachtig.
0: Zo hé, welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Diana Warwick is ook van de partij vandaag. Met een nummer uit 1980. Déjà vu, zeggen ze in Frankrijk. En wat zeggen die Engelstalig? Déjà vu. Nou ja, dat is hetzelfde. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

0: Dag, Gorsie.
1: Echt nooit.
0: Krink Bensdorf. Die sluit de deur voor goed. Over en uit, zullen we maar denken. Je luistert naar Dekker Radio, daar hoor je dit soort prachtige nieuwe nummers voorbij komen. En ook hele oude, moet je horen. Ja, deze. 24/7 heet die. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Net als het radiostation waar je nu naar luistert. Altijd in de lucht. En Kaino heeft het er ook over. 24/7. Bij Dekker Radio.

Ashton Gardner dan. En blaffende hond op de achtergrond. Did you get it? Ja hoor, we hebben de boodschap begrepen. We gaan eens eventjes een Nederlandstalige draaien. Circus Custers, ken je dat gezelschap nog? Uit 1983 is die. Fuh, fuh, fuh, fuh.

0: Ed Sheeran, Camera. Dat zegt mij wel wat. Sunny is hier. Doctor's Orders. Dat zegt me ook wel wat.
1: Hi, honey.
0: Dag, schat.
1: I went to see the doctor today.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplanservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Automeerdink.

gewone groep uit Nederland. Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight. Nou, ze hebben een enorme hit op hun geweten, zou ik al zeggen. Maar het is al prachtig hoor, dat dat uit Nederland komt, toch? Katy Balua, Moonshine. En daarna Topper Nash. Met jeans on. Ben benieuwd.

0: cowboy ass.
1: Wat een muziek, zeg.
0: 3, 4.
1: Copper Nash, Jeans On. Nou, dat Amerikaanse kan het niet, hè? Nee, dat is zo. Dekker Radio met Steve Miller en zijn band. Gaan we naar 1977 afreizen. En zijn Swingtown. Dus je kan eventjes swingen op de muziek van de Steve Miller Band.

0: onvergankelijke klanken van Fleetwood Mac. Daarom kom je ze zo af en toe eens tegen in dit programma. Rhiannon en Becker Radio gaat gauw plaatsmaken voor Edcilia Romley. Ken je er nog? Rustpunt.
1: Als je het even niet meer ziet, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn.

0: Ja, mooi gezongen hoor. Rustpunt van Edcilia Romli. En we gaan even wat herrie maken. Jawel, dat moet af en toe. Met een mooie uit het verleden. Collins Phil staat er in mijn systeem. Nou, volgens mij is het Phil Collins.
1: Maar goed,
0: dat maakt niet uit. Easy Lover, Dekker Radio.

0: Phil Collins en E-Lover. Weet je wat ik ga doen? Ik ga vast zwaaien en ik ga afscheid nemen. En ik heb er nog eentje klaarstaan.
1: Dekker Radio.
0: En die is van Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson Paak. Ik heb ze al ondergebonden hoor, mijn schaats. Schaatsend de studio aan. Skate. Tot de volgende Dekker Radio. Bedankt voor het luisteren. Bye bye.

gemaakt hoor. Ed Sheeran en Overpass Graffiti. Uit 2021 draaiden we nog eens een keertje. Ik heb Diana Birch en Daryl Hall samen in de studio van Daryl Hall in Amerika. Nothing but a miracle.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers

0: Bezoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

Ja, goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, afhankelijk van wanneer je luistert. Dit is J'aime la chanson en deze uitzending staat in het teken van de lente. En de lente is geen seizoen, dat is een belofte, een fluistering van iets nieuws en iets dat voorzichtig begint, maar niet te stoppen is. Vandaag hoor je stemmen die misschien niet overal klinken, maar die juist daardoor des te dichter bij je komen. En we begonnen met Pom, de artiestennaam van Claire Pomme. Een jonge Franse zangeres die met haar minimalistische stijl en breekbare stem een geheel eigen plek heeft veroverd in de moderne chanson. En we gaan verder. Ik zal af en toe ook iets vertellen over de namen die ik over de zangers, zangeressen. Dit is Voyou. Nee, sorry, dit is Tim Dup. Ik moet zelf ook even kijken. Ik had even het verkeerde knopje gedaan, maar dat geeft niet. Tim Dup, Vers les roses polaires. Hij behoort tot de nieuwe generatie chansonniers die poëzie en elektronica moeiteloos vermengen. En zijn teksten zijn introspectief en vaak licht melancholisch.

Ja, haar artiestennaam is Fischbach en de volledige naam is Flora Fischbach. Ze staat bekend om haar donkere filmische stijl. En haar muziek ademt jaren 80 invloeden, maar met een moderne intensiteit. Dit was een autre que moi. En dan nu Vayu, die ik er net al aankondigde. Eigenlijk heet hij Thibaut van Holland. Hij combineert chanson met lichte jazz- en blazersinvloeden. En zijn muziek voelt als een warme kamer op een koele lentedag. Het nummer heet Le Confort.

ook een naam die waarschijnlijk alleen bij de echte kenners bekend is. Clea Vincent. Ze brengt een frisse, bijna speelse synthpop variant van het Franse lied. En haar muziek zweeft ergens tussen nacht en neonlicht. Dit was Nuit sans sommeil. Ja, de volgende naam ken je natuurlijk wel, want ze brak internationaal door met...

Ja, Prémant le Déluge. Dit was Alex Baupin. Niet alleen zanger, maar ook een veelgevraagd filmcomponist. En zijn muziek draagt vaak een verhalende, bijna cinematografische sfeer. En dat kwam in dit nummer denk ik ook wel tot uiting. La Grande Sophie is minder onbekend, als zou ik het zo uitdrukken. Al jaren vaste waarde binnen de Franse muziekscène. En haar liedjes combineren scherpe observaties met een warme, toegankelijke klank. Het nummer heet Du Courage.

Ja, het was een bijzondere samenwerking tussen Albin de la Simone, een subtiele verhalenverteller binnen het Franse chanson. En hij was hier in duet met de IJslandse Emiliana Torini. En die is vooral bekend van haar dromerige internationale sound. Moi, moi heette het nummer. Karen Ann, geboren in Israël en opgegroeid in Frankrijk, beweegt zich moeiteloos tussen folk en chanson. En ze schreef onder meer voor Henri Salvador. Maar dit is een nummer wat ze zelf uitvoert. Jardin d'hiver.

Ja, ook een onbekende naam, althans voor velen, denk ik. De kennissen kennen haar uiteraard wel, maar dit was Emily Loiseau. Ze heeft een Frans-Britse achtergrond en dat hoor je een beetje. Want haar muziek, balanceert tussen chanson en Engelse folk-invloeden. Ja, we gaan weer naar een duet van Ben Mazoué. Hij staat bekend om zijn gesproken, bijna verhalende zangstijl. En hij is hier samen met Luan, die we wellicht ook nog wel kennen, of jullie wellicht nog wel kennen van het Songfestival. Ze brak door via The Voice en is inmiddels een vaste naam in Frankrijk. La mer est calme.

Soul is dit. Ooit begonnen bij een talentenshow, maar heeft zich ontwikkeld tot een uitgesproken en eigenzinnige artiest die genres moeiteloos doorbreekt. Nou, de volgende artiest noemt zich Elle, oftewel Raffaele Lanader. Maakt minimalistische chansons waarin tekst en emotie centraal staan. Klein van titel, groots in zeggenkracht. Petit dus.

0: Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te leggen.

0: treinen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

Ja, dat was Eddie De Prato met Keats, oftewel Kit. Een artiest die de laatste jaren het Franse chanson een nieuwe huid heeft gegeven. Rauwer, eerlijker en misschien minder gepolijst, maar daardoor juist menselijk. En dat past perfect, vind ik, bij deze uitzending. Want de lente gaat niet alleen over bloesem en zonlicht, maar ook het seizoen waarin gevoelens opnieuw wakker worden. Oude liefdes, nieuwe

Een levende legende van het Franse lied, Julien Clerc. Hij draait al mee sinds eind jaren 60 en blijft chansons maken die elegant en tijdloos klinken. Dit was Double Enfance. Gaan we verder met Camelia Jordana. Ze begon ooit via Nouvelle Star, maar groeide uit tot een veelzijdige artieste en actrice met een sterke eigen identiteit. Dit is Facile.

0: de s'arrêter.
1: Ja, dit is Gaëtan Roussel. Hij werd bekend met de band Louise Attack. En solo maakte hij muziek die tegelijk wel lichtvoetig, maar ook filosofisch aanvoelt. De titel was in het Engels Help Myself, maar met een Franse achtervoegsel Nous ne faisons que passer. Ook een dame die bekend werd als frontvrouw, Catherine Ringer, iconisch als frontvrouw van Lerita Mitsuko, blijft ook solo een explosie van energie, expressie en theatrale emotie. Het is Catherine Ringer met het programma.

La fille de 1973. Mijn Frans is... moet ik even nog wat ophalen. Maar het is in ieder geval de meisjes uit 1973. En dan ongeveer zijn nu 30. Vincent Delerme is dat. Hij observeert het leven alsof hij kleine films maakt. En zijn chansons zitten eigenlijk vol details, nostalgie en subtiele humor. We gaan verder met Albin de la Simone. Er wordt zachte, bedachtzame chansons gemaakt die vaak draaien rond kwetsbaarheid en menselijke nabijheid. Dit is Albin de la Simone met Mes Épaules.

een van de opvallende nieuwe stemmen binnen het Franse chanson. Dit was Clara Issé. Intens, poëtisch en bijna hypnotiserende uitstraling. Het nummer heette Douce. Ja, we gaan weer een beetje naar de elektronische pop. Suzanne. Scherpe teksten, veel ritme. Alsof Stromae en het Franse chanson elkaar ontmoeten op een dansvloer. Dit is Il a où le savent.

0: Ja, je hebt misschien ooit wel eens een leuke liefdesbeleving gehad of in de disco. Een leuk gesprek, een leuke ontmoeting met een dame of heer. En dit was Juliette Armanet. Ze brengt glamour, melancholie en disco samen alsof Parijs plots weer fonkelt in neonlicht. Le dernier jour du disco. Gaan we naar Mirsek de Bart van Bretagne. Rauw, literair en zonder opsmuk. En zijn stem klinkt alsof hij verhalen vertelt aan een cafétafel diep in de nacht. Dit gaat over Brest.
1: Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest? La règle pour ce qu'il en reste. Le vent de mon avenue changerait. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse. On aurait pu

Ja, dat was Fauve. Geen klassieke band, maar een collectief dat spoken word, rock en emotionele chaos samenbrengt. En Blizzard voelt als een storm van gedachten, precies zoals verliefdheid soms kan zijn. Ja, en dan sluiten we deze uitzending af met met de liefdesverklaring. La déclaration d'amour. En het was het eerste nummer wat Michel Berger ooit schreef voor zijn partner Frans Gall. Na het nummer kom ik nog even bij je terug.

0: Alveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken.

0: werken nodig. De gemeente Werpwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Nu de laatste ronde.
3: Opgepast, we gaan nu starten.
2: Het is tijd voor de laatste ronde. Met jouw host, Ricardo Rode.
4: Ja, een hele goede avond, luisteraars van Slingeland FM. Dan zijn we er weer met de laatste ronde. Dat vanavond ook weer uiteraard op verzoek via 0543 53 1110. En we gaan vanavond beginnen met Dario met de plaats Zon en Sol.

0: Media.
1: Ja, Dario met zijn plaat Zon en Sol. Volgens mij ook wel bekend van het programma wat volgens mij in 2018 is uitgezonden met Ik Geloof in Mij, waar ook een... Hoe heet die zanger? Ja, ik kom er even niet op. René Lebank heeft ook volgens mij meegedaan. En Rutger van Barneveld. En zo is Dario doorgebroken. Dit was dus de plaat van hem. Zon en Sol hier in de laatste ronde. Op Slingeland FM. En wat gaan we vanavond zo wel draaien? Als eerst gaan we straks draaien Stefan Mondiaal. Met zijn nieuwste plaat Jij Bent Zoveel Meer. Ook zie ik staan Jari Helgens met Vlam in de Pan. En Griekse Nacht van Jeroen van Zelst. Hier is dus voor jullie Stefan Mondiaal met zijn nieuwste plaat Jij Bent Zoveel Meer.

0: bel of app dan naar de studio.
1: 05-43-53-11-10. 05-43-53-11-10.
2: Ik wil graag een plaatje aanvragen.
1: Dit is Ricardo Rode. Met de laatste ronde.

Ja, eventjes terug in de tijd. Ver terug in de tijd, trouwens. Terug naar 1961. En dan deden we met Chewy Checker en Last Twist Again. En dit is de nieuwe plaat van Jari Hellegers. Met de Vlam in de Pan. Hier in de laatste ronde op Slingeland FM.

Ja, en dat was Jeroen van Zelst met zijn platen. Griekse Nacht, een van zijn nieuwste platen. Hier in de laatste ronde dus op Slingeland FM. Ja, en mocht je het horen, ik ben een beetje verkouden, maar dat mag de pret vanavond niet drukken. Ik ga gewoon muziek maken vanavond op jouw zender Slingeland FM. En dat vanavond ook weer uiteraard op verzoek via het welbekende telefoonnummer 0543 53 1110. En zo kwamen hier net ook de eerste verzoekjes weer binnen hier via de WhatsApp. Even kijken. En die kwam van Joanne af. En zij vraagt de plaat aan van Willem Bart. Met de plaat Hey Jij. De plaat uit 2021. Ja, jammer dat die zanger is gestopt met zingen. Want hij heeft leuke nummers gemaakt. Onder andere de platen aan al die mooie meiden die ik zelf heb mogen coveren. Een aantal jaar geleden in 2019. Kijk, ik zal me willen laten horen op de radio, maar je eigen muziek laten draaien op de radio. Ja, dat is gewoon niet goed. Dat, ik kan beter overlaten aan de andere collega's van de radio. Even kijken, ik kreeg ook nog de vraag of ik Meatloaf wil draaien. Met Paradise by the Dashboard Light. Uit 1977, een oudje dus. Ja, die gaan we dus draaien hier in de laatste ronde op Slingeland FM. Paradise by the Dashboard Light. Maar we gaan eerst naar Doetinchem, naar Willem Bart met Hey Jij.

Ja, Meatloaf dus met Paradise by the Desperate Light. Ja, zo kan ik nog wel 4 minuten doorgaan, maar we hebben nog veel meer muziek klaarstaan. Van 1977 dus, Meatloaf. Gaan we een paar jaartjes verder. 1986 was dat met Panorama en Venus.

0: Ja, Venus, gezongen door Benarama uit 1986. En dan nu tijd voor Joey Kramer met zijn plaat Ik wil een kusje van jou. Bekend hier in de buurt met zijn eerste plaat van Helena. Hier is Joey Kramer.
1: Knallen, dit is Ricardo Rode.
2: Met de laatste ronde.
3: Are you dope?

jij de Michael Zeger bent. That's All Changed. Uit 1977. Hier in de laatste ronde op Slingeland FM. Voor een bezoekje 0543 53 11 10. Ga gewoon door middel van een belletje te plegen naar de studio of een appje.

Ja, Wesley Ponsen en de plaat Zijn het je ogen. Goed, dan is nu tijd voor een piraatplaat. We gaan door met de Sunstreams met Lieve Frans. Even kijken, ik moet natuurlijk eerst een instrumentaaltje erop gooien. Een leuke piraatinstrumentaaltje. Even kijken, geduld. Even kijken, kijk. Ja, deze. Ja. Dit is lang geleden, dit. Zo ben je dus ook begonnen op de radio, hè? Een eigen kleine zendetje, deze instrumentale plaat erop. In mijn platen draaien, hè? Luisteraars en amateurs. Zo ging dat dus. Even kijken, we gaan hem draaien hier in de laatste ronde. Op verzoek dus. Is je aangevraagd via de WhatsApp. En we gaan hem draaien hier op Slingeland FM. Lieve Frans van de Sunstreams.

Dave Dekker met zijn plaat Monica uit 2026, vorig jaar dus. Ja, luisteraars van Slingeland FM, zo staat hij nog steeds hier in de verbinding met de laatste ronde. Op jouw zender Slingeland FM, 105.fm of gewoon via rtvslingeland.nl. Dan kun je gewoon luisteren en eventueel terugluisteren van de week. Mocht je toevallig aan het werk zijn op de bouw en is even niks op de radio, dan kun je gewoon eventjes live of lekker terugschakelen via de website rtvslingeland.nl. Dan kun je gewoon eventjes bij de uitzending, kun je eventjes uitzending gemist. En dan klik je dus de laatste ronde aan en dan kun je gewoon eventjes terugluisteren naar de muziek van vanavond. Even kijken, er kwam hier net een verzoekje binnen of ik de topplaat van dit moment wil draaien. Ja, je gaat al. Ik heb het natuurlijk over Justin de Wild. En dan niet als ik aan de laatste zit, maar ik heb het over Cheerio. Zo'n succesvolle plaat. Wat je zelf niet had verwacht, maar hij heeft het goed voor elkaar gebokst. Zowel op Spotify als op de radio's. Ze zeggen hier is voor jullie op Slingeland FM. Cheerio van Justin de Wild.

Ja, She's a Lady van Tom Jones uit 1971. Ja, luisteraars van Slingeland FM, u luistert nog steeds naar de laatste ronde. Het eerste uur zit ook weer bijna op. Maar mocht u in het tweede uur nog een verzoekje hebben, het kan nog steeds via 0543 53 11 10. En zo sluiten wij het eerste uur af met Helemaal Hollands, ik verscheurde je foto.

0: Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een vis naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten,

0: fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Nu de laatste ronde. Het is tijd voor de laatste ronde. Met jouw host, Ricardo Rode.
3: Ja, en dan zijn we dan weer naar nieuws en de reclames. De laatste ronde dus op jouw zender Slingeland FM. En dan vanavond ook weer op verzoek dus via 0543 53 1110. En eens even kijken, we gaan verder met muziek over Overberg. Een Duitse plaat dus.

Ja, Overmerk dus. Een leuke Duitse plaats. Hier in de laatste ronde op Slingeland FM. Ja, welkom terug.

In het tweede uur van de laatste ronde op jouw zender Slingeland FM. Te beluisteren via de 105 FM of via de DHB Plus. En anders gewoon via de website rtvslingeland.nl. En dan vanavond ook weer uiteraard op verzoek. Via 0543-53-1110. Ik kreeg net de vraag hier of ik Digidex wil draaien met Eva Rovera. Met de plaat Slaap Lekker. Fantastisch trouwt 2010. Natuurlijk ga ik die zaak met veel plezier voor je draaien. Ook kreeg ik de vraag of ik Ellen Jackson wil draaien met Cha-Cha-Cha-Way. Dat is het jaar 1992 alweer. Goed, het is tijd voor muziek. Laten we niet te veel praten. Hier is Digidex met Slaap Lekker.

Ja, Alan Jackson met Cha Cha Joey in een leuke countryplaat uit 1992. Het is tijd voor een beetje gas en dat doen we met Facelift.

0: luistert naar de laatste ronde. Naar de laatste ronde.
1: Met Ricardo Rode.
0: Op RTV Slingeland.
2: Wil je een verzoekje aanvragen?
1: Bel of app dan naar de studio.
0: 05 43 53 11 10. 05 43 53 11 10.
3: Ik wil graag een plaatje aanvragen.
0: Dit is Ricardo Rode. Met de laatste ronde.

Ja, een lekkere beukpaard van de Peppa's. Feestgevaar, après-ski remix. Maar de vraag is, wat vind jij een lekkere beuker? Lekkere beukplaat op die zondagavond tussen 9 en 11 uur. Dan mag je sturen naar 0543 53 11 10. Hier is Country Roads van Hammers House Band.

Ja, Dolly Parton en Kenny Hodges. Met hun platen Island in the Stream. Een hele mooie plaat. Hier op Slingeland FM.

Ja, luisteraars van Slingeland FM. Zo staat hier nog steeds live in de verbinding hier met de laatste ronde. En nog steeds achter de klopjes Ricardo Rode vanavond tussen 9 en 11 uur. Ja, dus tussen 9 en 11 uur mag ik iedere zondagavond voor muziek zorgen. En dat uiteraard ook op verzoek. En dat is vanavond ook weer veelvuldig gedaan. Zo kreeg ik hier de vraag of ik zo dadelijk het rode licht wil draaien van Danny Kantus. De plaat uit 2016 alweer 10 jaar oud. Dat was de dag van gisteren dat die plaat nog uitkwam. Nou, god, ik ging toen nog uit bij de buurvrouw hier in Winterswijk. Dat is die plaat het hartstikke goed. Of ik Soul Confort wil draaien. De originele remix uit 2011. Oh, die gaan we uiteraard hier voor jullie draaien. Eén voor één achter elkaar. In de laatste ronde dus op Slingeland FM. Het kan en mag nog steeds dus via 0543 53 1110. De komende 20 minuten dus op Slingeland FM. Hier is Danny Kantus met het rode licht.

van Sound Convoy uit 2011. Ja, mocht je in het weekend graag bier drinken, daar ben je wel bang voor water. Zo zingt zanger Jim en MC.

Ja, dat waren Plork en de Aannemers met de plaat Jij daar in de radio. Ja, en zo staat hij nog steeds de laatste 10 minuten in de verbinding met de laatste ronde. En mocht je nog een verzoekje hebben, het kan nog steeds via het welbekende telefoonnummer 0543 53 1110. En eens even kijken, de volgende plaat die staat ook alweer klaar. We gaan erin draaien van de Puma's samen met Acta en de Munnik en Snelle met Ik heb op jou gewacht.

Ja, Funky Town en de gezongen door Lips uit 2001. Goed, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van het tweede uur van de laatste ronde. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. Uitzending 39 alweer. Volgende week dus uitzending 40 alweer. Ik weet nog wat de tijd vliegt. En op naar nog veel meer uitzendingen. Ik wil iedereen bedanken voor de verzoekjes vanavond. En een goede nacht wensen. En volgende week dan zijn we er weer op verzoek. Live in de studio aan de Mistenweg in Winterswijk dus. En voor vanavond sluiten we af met... even kijken, moeten we...

Ja, we gaan afsluiten met André Hazes. En dat doen we met zijn toepasselijke plaat met De Hoogste Tijd. Voor nu iedereen een fijne avond en een fijne werkweek. En tot volgende week. Hoi!

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Slingeland FM, met het nieuws van middernacht.
1: Van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.